Goedemiddag en weer welkom bij ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programma-samensteller is Govert Jan Bach. Vandaag kiezen we weer voor een kantate, maar wel een waarbij de cello een grote rol speelt. We maken er tenslotte een celloweek van. Het is weer die vijfsnarige cello piccolo die we daarin horen. Het gaat om de indrukwekkende kantate BWV 115, Mache dich mein Geist bereit. En dat is een kantate voor de 22e zondag na Trinitatis, op 5 november 1724, dat schrijven wij dan. Deze kantate, een half jaar na de Johannespassie geschreven, roept de sfeer van de passionen op. Het thema is wakker worden uit je slaap en in die waakzaamheid bidden om vergeving. Want de dood kan zomaar toeslaan. Wachet und betet. Dat u niet in verzoeking vallen, dat horen we in de Matthäuspassie. Hier is dat thema minstens zo meeslepend en psychologisch uitgewerkt. En met wat voor ongelooflijke muzikale taal confronteert Bach ons. Het is een vermaningskantate. Als je niet wakker bent, ja, dan kan de dood toeslaan voordat je de zaak hebt opgeruimd, schoon schip hebt gemaakt en je zomaar onder de straf van het gericht valt. Wij geloven niet meer in hel en verdoemenis en zouden nu spiritueel spreken van het wakker zijn, present, oplettend, aandachtig, bewust zijn. Met tegenwoordigheid van geest voor jezelf en je medemens. Wakker worden uit je onbewustheid, dat zien we al bij Mahler in zijn derde symfonie met de woorden van Nietzsche. Ich schlief, aus tiefen Traum bin ich erwacht. Het beginkoor in onze kantate wekt ons in een helder G groot uit onze nachtelijke sluimer en dan meteen golft als een beginnende tsunami het orkest in E klein, begin van de Matthäuspassie, over ons heen. In een zware basfiguur, een ostinato, horen we dreigende voetstappen naderen, alsof de commendatore van de Don Giovanni binnenschrijdt. En klinken de woorden van de alt, slaap je nog steeds, dan ineens in een fel allegro, als je nog niet wakker bent, zou de straf je wel eens kunnen verrassen. En kun je overvallen worden door de slaap van de eeuwige dood. Een Siciliano-ritmiek laat een slaapliedje vermoeden, maar intussen, als een dief in de nacht, kan de dood komen. Existentiële muziek, erop of eronder. Gelukkig komt er een tweede, mildere, maar melancholische aria in B klein voor de sopraan. Bete, bete, tijdens dat waken. Ongelooflijk mooi. Eerst de traverso met de cello piccolo en dan voegt zich de sopraan zich daarbij. Voor Maarten het Hart en Simon Vestdijk een van de allermooiste aria's. Die maken dat je je levenslang voor Bach op je knieën ligt. Zo zegt Maarten het Hart het tenminste.

Rara, van wie was de uitvoering? Bach, @concertzender.nl. Daar kunt u uw oplossing naartoe sturen. Ja, en dan dat luisterboek van de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach. We hebben de agenda voor de komende weken. Govert-Jan Bach zal zijn luisterboek, het eerste luisterboek over de Matthäuspassie ter wereld, in het hele land presenteren. En wel, 12 maart om 19:30 bij de Libris Algemene Boekhandel in Amersfoort. Op 14 maart bij Waanders, Broerenkerk in Zwolle, om 19:00. Zondagochtend 16 maart om 23:00 in een lezing bij de Vrije Gemeente Johan Vermeerstraat 19 in Amsterdam-Zuid. En dan nog dinsdagavond 11 maart, dan is Govert-Jan Bach ermee op de radio bij Schepper en Co. Er zijn ook nog talloze kantates. De Nederlandse Bachvereniging voert 12 tot en met 16 maart de zogenaamde en veel te onbekende raadswaalkantates op. Zie daarvoor bachvereniging.nl. Het Gelders Bachcollegium voert op 23 maart om 19:00 BWV 1 uit. Wie schön leuchtet der Morgenstern, een van de mooiste van Johann Sebastian Bach. Wel, we gaan nu terug naar deze week, geen dag zonder Bach. We gaan door de Johannespassie heen de komende weken. Met op de woensdag weer een solistenportret, nu steeds van beroemde passionzangers, Ellie Ameling, Kathleen Ferrier, Max van Egmond. Nu eerst een heel oude Johannespassie van Cipriano de Rore, een Italiaan die leefde van 1516 tot 1565. Dit is late renaissance. U hoort de tekst in het Latijn. De volkstaal werd pas door Luther ingevoerd en alleen voor de protestante kerken. Hoe mooi dit ook is, je kan het niet makkelijk volgen. Paul van Nevel maakt er wel weer iets warmbloedigs van met zijn Huelgas-ensemble.

U hoorde gedeelten uit de Passio Domini Nostri Jesu Christi, Secundum Johannem, van de Italiaanse componist Cipriano de Rore. Die leefde van 1516 tot 1565, met als uitvoerende Paul van Nevel en zijn Huelgas ensemble. Aan de andere kant van de Alpen, daar ging het dus snel. In de invloedssfeer van Maarten Luther componeerde Joachim van Burg in 1568 de eerste meerstemmige passie naar Johannes, maar dan in het Duits. Goed te volgen. Spannend. Ook de Johannespassie komt niet uit de lucht vallen. Ze had een lange aanloop in de muziekgeschiedenis. En u hoort het voortreffelijke Vox Luminis.

0: U hoorde die Deutsche Passion nach Johannes, in 1568 gecomponeerd door Joachim van Burg en uitgevoerd door Vox Luminis. Maar degene die Bach toch het meest beïnvloedde was toch de grote Heinrich Schütz. Hij nam van over de Alpen de opera-aanpak mee uit Venetië en beïnvloedde met diens leermeester Monteverdi weer indirect Bach. Bij Schütz is alles goed te verstaan en de toonhoogtes corresponderen veel meer met het gevoel dat de handeling bij ons oproept. Maar het zal Bach zijn die dat zo perfect doet, dat samengaan van inhoud en klank, dat we steeds weer ontroerd worden. U hoort nu Jezus bij Pilatus, een kernstuk uit het Evangelie van Johannes.
1: Da führten sie Jesum von Kaifa für das Richthaus, und es war früh, und sie gingen

Dat was uit de Johannespassioen van Heinrich Schütz, uitgevoerd door de Capella Augustana onder leiding van Matteo Messori. We sluiten deze week ieder blok van de Johannespassie af met een heel ander soort muziek, namelijk uit de Brandenburgse concerten. We luisteren nu naar nummer 1, geheel in Franse stijl een aaneenschakeling van dansen. De horens zijn duidelijk gericht op de jagende adel, zoals de heer van Brandenburg aan wie Bach deze concerten opdroeg. En hoor hoe heerlijk deze concerten worden gespeeld door de Dunedens onder leiding van John Budd. John Budd, een echte kapelmeester, klavierspeler, koor- en orkestdirigent, filosoof en ook nog een van de vooraanstaande Bach-onderzoekers. Professor in Glasgow en Cambridge. Het klinkt niet bepaald academisch. Wel, elk detail is te horen.

U hoorde het eerste Brandenburgs concert in F groot, BWV 1046. In een uitvoering van het Dunedin Concert onder leiding van de dirigent John Budd. Op klaversymbol speelde Budd tevens. En de viool werd bespeeld door de concertmeester van het ensemble Cecilia Bernardini. Dan nog het derde Brandenburgs concert. Het Italiaanse prototype van het Concerto Grosso van Corelli, nu onder handen genomen door Bach, die er iets enorms spannends van maakt. Je weet niet waar de bocht op uitkomt, maar je komt altijd terecht na een spannende reis. Onze Cecilia Bernardini, ja, het is een Nederlandse, Bernardini speelt de eerste viool. Wat een violiste. Na Jansen en Verstman is er weer een ster verrezen, maar nu een echte barokvioliste. Hoor haar in het korte tussendeel, wat meestal het klaversymbool speelt, maar John Budd geeft de lead even aan haar.

Dit was een uitvoering van het Brandenburgs Concert nummer 3 in G Groot BWV 1048. Een uitvoering door Cecilia Bernardini, viool, zij is de concertmeester. En de dirigent was John Butts, hij bespeelde het klavercimbal. Het orkest was het Dunedin Concert. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is Govert Jan Bach. Morgen gaan we weer verder. Tot dan.

Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van het programma is Govert-Jan Bach. Gisteren lieten we horen dat de Johannespassie niet uit de lucht kwam vallen. Toch is dat wel een beetje gebeurd met de eerste uitvoering, misschien beter gezegd, hij kwam uit de hemel vallen, als een deus ex machina. We schrijven Goede Vrijdag 1724. Bach was nog geen jaar in dienst in Leipzig. Bij contract had hij wel tweemaal beloofd dat hij niet te lange en niet te theatrale muziek, nicht zu opernhaft, mocht schrijven. Met de sollicitatiekantates had hij zich ingehouden. Die klonken de provinciale en conservatieve Leipzigers nog niet al te wild in de oren. Maar met kerst ging het al een stuk verder. Het Magnificat, muziek die je toch op je stoel doet stuiteren, nog een Sanctus waar je paf van staat en allemaal nieuwe en heftige cantates. De cantates tot Pasen waren ook niet mals en ook viel op dat de koralen, de al bekende Lutherse kerkliederen, een grote rol in die cantates speelden. Ze mochten die niet meezingen, ze zongen ze al genoeg in de dienst die om 7 uur 's morgens begon tot 1 uur of 12... En ze lagen ook niet makkelijk om mee te zingen. Nee, inwendig moesten ze meezingen. Zo raakte je eigenlijk nog meer geïnvolveerd dan alleen maar meezingen. En toen, tijdens de middagdienst, de vesperdienst op Goede Vrijdag 1724, klonk er dit.

Herr Unze Herrscher werd uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brueghel uit de Johannes Passion. Letterlijk ongehoorde muziek die eigenlijk niemand bevatten kan. Je hoort een pulserend ritme in de lage instrumenten, strijkers die een soort wervelende hemelbogen maken en hobo's en fluiten die in schrille dissonanten tegen elkaar aanschuren. En dat alles in G-klein, een heftige toonsoort die we later horen in de 40e symfonie van Mozart. Vaak gebruikt bijvoorbeeld door Purcell voor een klaagzang, een lamento. En het lijkt hier niet anders. Na 9 maten gaat die baslijn ineens naar beneden, die zakt haast door de bodem en dan gaat die weer naar boven. En dat blijft steeds tijdens dit stuk, naar boven en naar beneden, up and down. Dan verwacht je een zware tekst over klagen en tranen en al die Matthäus-passie-stuff, maar niks hoor. Her, her, her. In het Grieks vertaald is dat Kyrie. Dat klinkt in de mis ook altijd 3 maal, als een smeekbede. Ach, het is een smeekbede, maar dan komt de paradox. Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist. Nee, het gaat niet over de koning van Pruisen, niet over Poetin, maar over de Heer, die in Psalm 8 zo benoemd wordt, de Heer der Heerscharen. Maar waar blijft die heerlijkheid met al die pijnlijke dissonanten? Wat gebeurt hier? Dan komt het tweede deel van dit koor, teder en meer ingehouden, zeig ons, bewijs ons door uw passion dat uw heerlijkheid in alle nederigheid verheerlijkt wordt. Dat is de theologie die Bach hier neerzet. De grote almachtige God moest zich vernederen tot het mens zijn, ja, tot en met de dood, en daaruit weer opstaan en zijn macht tonen die zelfs de dood verslaat. Wat een power is dat als de grote God, wij loven u Heer, o sterkste aller sterken, ja, als die zich vernederen moet tot het laagste en het diepste. Met dat contrast speelt Bach licht en donker, hoog en laag.

Ja, gisteren mocht u nog raden wie het beginkoor van de Johannespassie dirigeerde. Maar inmiddels weet u het. We hoeven niks meer te verklappen. Maar toch nog even aandacht voor dat orkest van Frans Brugge. Wie zou er zoveel uit zo'n geweldig orkest halen? Zoveel relief, al die opgaande en neergaande lijnen. Ja, niemand minder dan onze grote Frans Brugge. Frans begon als blokfluitist. Ja, het instrument van de nederige. En die nu de grote wereldberoemde maestro van de authentieke aanpak is geworden. Het Nederlands Kamerkoor en het orkest van de 18e eeuw voegt zich magistraal in die aanpak. Ja, zo wordt u binnengeleid in de Johannespassie. In die explosie van nieuwe, ongehoorde klanken. De Johannespassioen altijd het stiefbroertje van de Matthäuspassie. De grote biograaf Spita vond hem zelf inferieur ten opzichte van de Matthäuspassie. Maar de grote Schumann, ja hij, Robert Schumann, die begaafde oermuzikale Schumann, hoorde in 1751 al dat de Johannespassie krachtiger was en poëtischer dan de Matthäuspassie in de koorgedeeltes. Pas in 1833 was hij door Mendelssohn uitgevoerd, 4 jaar dus na de Matthäuspassie, die zijn triomftocht al begonnen was. Maar Schumann, de lyrische, dichterlijke componist, die hoorde het. Eigenlijk zou je met de Johannespassioen moeten beginnen, net als toen, in Bachs tijd, een paar jaar voor de Matthäuspassioen. De Johannespassie, die radicaler en directer dan de Matthäuspassie is, om vast een beetje aan de muziektaal van Bach te wennen. Want het is allemaal zo intens, intenser dan welke opera uit die tijd ook. En het is allemaal nog maar 4-stemmig met 1 koor en 1 orkest. Nog geen soprano in ripieno, al experimenteert Bach daar al mee. De Matthäuspassioen is niet beter dan de Johannespassioen. De Johannespassioen is alleen maar minder gecompliceerd. En ook niet zo lang als de Matthäuspassie. Niet zo lang? 100 minuten zaten de mensen toen te luisteren. En dat was nog nooit voorgekomen. Dat waren überhaupt nog niet voorgekomen hier. Om wat meer in de tijd van Bach te komen, hier dan de meest recente opname met 4 zangers, versterkt met wat vullers, pianisten genaamd, in de stuwende uitvoering van John Budd. Historisch verantwoord, maar met een enorme zeggingskracht. Je kunt er niet stil bij blijven zitten.

Het beginkoor, het Johannes Passion van Johann Sebastian Bach, door het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. Waarom is alles zo anders dan de Matthäus Passie? Waarom die agressie, die tomeloze geldingsdrang die we hier horen? Waar is de klacht, het verdriet, de smart, zoals we die kennen uit de geliefde Matthäus Passie? Dat komt omdat theoloog en psycholoog Bach zo goed naar de tekst luistert. De tekst van meneer Johannes, die is zo totaal anders van sfeer dan die van Matthäus. Matthäus toont Jezus de man van smarten, geplaagd, onzeker, twijfelend soms, angstig, peentjes zwetend voor de dingen die hij door moet maken. Dan Johannes, die toont ons een Byzantijnse Christus. Een superkoning, een geweldenaar die voor niets en niemand bang is, een held, de held aus Juda. Niks gekust door Judas. Deze Jezus geeft zichzelf al aan. Moet je mij soms hebben? Had je wat? Kom erop. Ik ben ergens bang voor. Ik ga dit volbrengen. Het zal zwaar zijn, maar ik ga ervoor. Dat is mijn taak. Vom Himmel hoog kom ich daher. En ik zal door slijk en bloed gaan. Ik zal vallen en weer opstaan. Als na deze overrompelende intro het verhaal begint, is de sfeer ook daar heel anders. Deze Johannes, die we nu een narcist zouden noemen, een man die zichzelf constant neerzet als de betere discipel, een stuk beter dan die Petrus in ieder geval, die slappeling, heeft ongetwijfeld literaire kwaliteiten, Johannes. De eerste zin, Jezus ging over de beek Kidron, de tuin in, roept een beeld op van een reis, de reis van de held, zoals Joseph Campbell dat zou noemen. En die reis begint altijd met ergens overheen gaan. Iets overschrijden en ergens ingaan. Transitie en introitus. In rite passage, een overgangsritueel. Bach pakt dat meesterlijk op. Rustig zijn de noten als het over Jezus Christus gaat. Onrustig als ze Judas de verrader betreffen. Jezus opent het verhaal met: wie zoeken jullie? Ich bin es. De mensen geloven het haast niet, want dat moet zo'n typetje zijn, zo'n godsdienstig mannetje. Dit kan jij niet zijn, dus nog een keer. Win, zoekt hier. Ik ben het, pak me maar. En laat de jongens met rust. Deze episode sluit Bach af met dezelfde koraalmelodie die hij later in de Matthäuspassie als eerste koraal gebruikt. En het koor bezingt de mateloze liefde waarmee Jezus Christus de Marterstrasse, dat is niet de Marterstraat, maar de Martelaarsweg zal gaan. De Via Dolorosa.

hoorde wederom het Dunedin Concert onder leiding van John Budd met de tenor Nicholas Mulroy en de bas Matthew Brook. Dan richtte de spotlight zich op Simon Petrus, die maar zijn best wil doen om Jezus te helpen en zijn zwaard trekt. Jezus wijst hem volledig af. Jezus Christus wordt geboeid en naar de hoge priesters gevoerd. Dan pas komt de eerste aria voor alt. Je hoort twee hobo's die steeds verstrengeld zijn en dan weer van elkaar losraken. Het gaat over de strikken van de zonde. Beeldende taal. Van een onbekende tekstschrijver die niet zulke barokke taal gebruikte als toen mode was. Vooral in het wellustige Hamburg, waar ze erg van sappige en bloeddorstige lijdensteksten hielden.

En dat was wederom dus het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. En ditmaal met Claire Wilkinson Alt. En dan heeft Bach 14 seconden nodig voor een zin van de evangelist Petrus aber volkete Jesu nach uns dein andere jongen, welke Johannes is, voor er weer een aria komt. Ja, de romantici vonden dat maar niets. Je gaat toch niet twee van die mooie aria's aan elkaar plakken? Ach, die Bach, die moest het nog leren. Nee, dit is Bach de regisseur. Het gaat om het verhaal. En waar precies je dat even stilzet om over de gebeurtenis na te denken. En Petrus, die belooft hem overal in te zullen volgen, ich folge dir gleichfalls nach. De Imitatio Christi, de navolging van Christus. Het meest gelezen boek in die tijd. En dat zingt niet Petrus, maar een sopraan. En die zingt het voor ons. Ja, wij weten wel beter. Die Petrus gaat het niet redden. Maar ga ik het redden? Deze majeur. Aria is een en al dans en lichtvoetigheid. Het is een lichtvoetige passepied, zoals toen vaak aan de hoven gedanst werd. Haast te. Kinderlijk naïef. Zoals een verliefde belooft, ik zal je altijd trouw zijn. Zo makkelijk is het leven niet. Het is niet even kortstondig halleluja. Alles schuift en verschuift in deze aria. Geen vastigheid. Het lijkt wel of de sopraan naar lucht moet happen. Zo onwerkelijk virtuoos is het. Je zakt er zo doorheen.

Joanna Lunn was de sopraan bij het Dunedin Concert. Johannes, die zo zijn connecties heeft, smokkelt Petrus naar binnen, de rechtszaal in. En dan wordt Petrus ontmaskerd en verraadt hij Jezus Christus voor de eerste keer. De literator Johannes beschrijft daarna hoe Petrus het er koud van krijgt. Een schokkende rilling overmandt de verrader. Lichaamstaal. Bach toonzet dat prachtig en treffend. Dit stuk wordt afgesloten met zo'n typisch Matthäus-passiekoraal, zoals die weinig voorkomen in de Johannespassie. Dus hier een tekst van de mysticus Paul Gerhardt op de oerbekende melodie Wer hat dich so geschlagen? Bach gebruikt twee coupletten.

Dan nu, door dezelfde Dunedin's, het tweede Brandenburg-concert, waarin de koninklijke trompet zo meesterlijk tegen de tedere blokfluit wordt neergezet. Contrast, barok, Bach.

En ook hier hoorde u weer het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. Hij speelde ook klavercimbal. En de violiste Cecilia Bernardini. Tweede Brandenburgs Concert tenslotte. En tot zover ons programma voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl is uw presentator. En de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender met muziek van en door Bach. Vandaag is het Solistendag. En de tweede Bachzanger die we laten horen, die zich vooral onderscheiden heeft in het passierepertoire, is de basbariton Max Rudolf van Egmond. Hij is geboren in Semarang, Java, op 1 februari 1936. En Max van Egmond voltooide zijn schoolopleiding na de Tweede Wereldoorlog in Nederland, in Bussum. Zijn muzikale talent werd al vroeg ontdekt in het schoolkoor van het Wilde Zwijger Lyceum aldaar. Vervolgens nam hij vanaf 1954 wel gedurende 25 jaar zangles. In 1956 ging Max als nieuwslezer bij de radionieuwsdienst van de ANP werken. In 1959 werd hij prijswinnaar op het vocalistenconcours in Den Bosch. Later won hij nog prijzen bij de concoursen in Brussel en München. Sinds 1959 ontwikkelde Max van Egmond een solistische carrière als zanger van oratoria, liederen, cantates en barokopera's. Hij staat vooral bekend als interpreet van Bach-cantates, missen en passies en vanaf 1965 nam hij deel aan Bach-opnames onder de dirigenten Leonard, Harnoncourt en Frans Brugge, waarbij hij meedeed aan de eerste beroemde uitvoering op authentieke instrumenten van de Passion van Bach, die werd uitgebracht op de langspeelplaat. En dat was de Johannespassion. Later verschenen ook cd's waarop Van Egmond liederencycli zingt van Schubert en Fauré. Daarnaast was Max van Egmond als docent verbonden aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam. We laten nu eerst een gedeelte van de Johannespassion uit 1965 horen. Dat was dus een historische opname, daarover straks meer. Het fragment dat we u nu laten horen begint bij nummer 28 uit de Johannespassion, Daar sprach Pilatus zu ihm. De dialoog tussen Pilatus en Jezus, waarin Pilatus geïmponeerd raakt door de steeds krachtiger sprekende Jezus en tegen zijn zin Jezus aan het volk prijsgeeft, is een belangrijk moment van de passie. Max van Egmond zingt zowel de Jezuspartij als het arioso wat erop volgt, Betrachte mijn zelen, en dat was in de tijd van Bach gebruikelijk. Na de heftige passage van het geestelen van Jezus roept Bach de gang van het verhaal een halt toe en worden we in dat prachtige zachte arioso uitgenodigd om goed te beschouwen, te betrachten wat daar gebeurt. Betrachte mijn zelen mit ängstigen vergnügen und mit bitterer lust, namelijk de vreselijke pijn van Jezus. Deze paradoxale termen passen in de Lutherse lijdensmystiek, waarin het gaat om angst gemengd met genoegen en lust met bitterheid. Voorbeelden van het zogenaamde oxymoron, een paradox in de gevoelsbeleving. Typisch voor de barok. Uiterste in de muziek bij elkaar gebracht. Alleen daar kan het. En hoor hoe prachtig Bach dit doet, gezongen door Max van Egmond.

U hoorde Kathleen Ferrier in de aria in het Engels My Master and My Lord and Grief for Sin. Origineel Du lieber Heil und Du und Buß und Ruhe met de Bach Choir en de Jacques Orchestra onder leiding van Reginald Jacques. Dit is dus de eerste aria uit de Matthäus Passion. En die is ook meteen voor alt. Het zet de toon. Het programma voor de gelovige luisteraar uit Bachs tijd begon hier, namelijk: kom door dit drama op muziek tot boete en inkeer, opdat je niet meer bang hoeft te zijn voor de dood. Het is u misschien opgevallen dat Kathleen Ferrier hier in het Engels zingt. En dat is in de UK nog steeds een normaal verschijnsel. Engelsen kennen gewoon geen andere taal dan het Engels. Zo wordt tot nu toe niet alleen Bach, maar ook bijvoorbeeld Wagner in het Engels gezongen. Er is behalve de opera van Covent Garden zelfs een National English Opera in het London Coliseum, waar alle opera's in het Engels worden gezongen. En er is eigenlijk nog een bijkomend aspect. Kathleen Ferrier had maar één kleine zwakte, namelijk haar Duitse uitspraak. Die was niet al te best. Dat werd haar zo kort na de oorlog niet bepaald nagedragen. Maar inmiddels munten de huidige Engelse zangers en zangeressen uit door een perfecte uitspraak van het Duits. Bostridge, Agnew, Padmore, Gilchrist, Kirkby, Jonah Lunn, Janet Baker, noem ze maar op. Daarom de Matthäus Passion vandaag in het Engels. In 1942 verhuisde Kathleen Ferrier naar Londen om haar geluk te beproeven als concertzangeres. Haar eerste recital was een lunchconcert in de National Gallery, georganiseerd door de pianiste Dame Myra Hess. En die kennen we allemaal van Jesus Joyce of Man's Desiring op de piano. En Kathleen zong liederen van Brahms, Schubert en Wolff. Op 17 mei 1943 trad Ferrier dan op in Handel's Messiah in de Westminster Abbey. Ze maakte grote indruk, en het bijzonder op de daar aanwezige Benjamin Britten. Hierna kwam haar zangcarrière in een stroomversnelling, maar die duurde helaas maar kort door haar vroege overlijden in 1953. Er volgden nog talloze oratoria, haar lievelingsgenre. U gaat nu luisteren naar Ah, Now Is My Savior Gone, het duet voor sopraan en alt in Duits, Ach, nun ist mein Jesus hin.

U hoorde A, Now Is My Savior Gone, Ach, Nun Is My Jesus Hin, het duet met de sopraan, gezongen door Kerstin Ferrier en sopraan Elsie Sotheby met het Rachel Jacques Koor en Orkest. De passionen van Bach lagen haar bijzonder goed, hoewel ze ook als operazangeres successen oogste. Zo vroeg Britten haar voor de titelrol in The Rape of Lucrezia. Ook buiten Engeland werd ze warm bejegend, vooral Nederland. Ze noemde Nederland zelfs haar tweede vaderland. In Nederland werd zij vooral bekend door haar rol in de Orfeo van Gluck met het beroemde What is Life Without Thee, dat werd uitgevoerd in de stad Schouwburg in Amsterdam. In 1951, het jaar waarin ze haar vader verloor, ontdekte men bij haar borstkanker. Ze had lang gezwegen over de symptomen, maar toen ze uiteindelijk onderzocht werd, had ze al uitzaaiingen. Ze werd geopereerd en kreeg langdurige bestralingen, waardoor ze veel geboekte optredens, ook in Nederland, moest afzeggen. Haar laatste optreden vond plaats in Gluck's Orfeo en Eurydice in Covent Garden in 1953. Ze had dit al eerder gezongen in Glyndebourne in 1947, maar toen niet in het Engels. Bij de tweede opvoering voelde ze een bot breken, gevolg van de metastase van haar kanker, en werd van het toneel afgevoerd. Ze kwam terug, ze zong, de pijn verbetend, haar rol toch tot het einde uit, maar trad daarna niet meer op, nooit meer. Kerstin Ferrier hoopte op herstel dankzij een operatie waarbij nieuwe technieken werden toegepast, maar het wonder bleef uit. Ze overleed op 41-jarige leeftijd op 8 oktober 1953 te Londen.

U hoorde Kerstin Ferrier in Have Mercy, Lord, on Me en het koraal daarna Lamb of God, I Fell Before Thee. Ongelooflijk mooi zoals ze dit doet. Kerstin Ferrier's stem had een aangeboren natuurlijkheid. Ze had dus geen conservatorium voor zang gehad. En haar zangleraar erkende dat haar stem al perfect was en dat ze het instrument slechts hebben verfijnd en gecoacht. Haar stem had een bijzonder timbre dat nog door niemand is geëvenaard. Ook niet door Afje Heines, hoe goed die ook is. En dat wordt toegeschreven aan het feit dat ze een reizige vrouw van 1,75 meter was, met een ruime keelholte en een resonantieruimte. Een grote mond, maar dan letterlijk. Toch denkt men tegenwoordig dat timbre minder met de lichamelijke mate te maken heeft dan toen. Een timbre is volstrekt uniek en ook niet echt te veranderen. Vergeten moeten overigens ook niet dat er geen muzikus bestaat die talent zomaar komt aanwaaien. Het is van jongs af aan hard werken, je veel ontzeggen en steeds werken aan verbetering. Of zoals Bach het ooit in zei, je moet gewoon fleißig arbeiten. Veel zangcarrières beginnen overigens laat, vaak na het 18e jaar. In tegenstelling tot de instrumenten zoals piano en viool, waarbij de goede coördinatie van beide hersenhelften noodzakelijk is, is er voor zang eigenlijk maar één hersenhelft nodig. De grote pianisten en violisten zijn allemaal voor hun 10e begonnen, net zoals bijvoorbeeld grote tennissers en voetballers. En de zangers kunnen daarom later beginnen met zang. De hersens van muzici zijn dan ook anders dan van niet-muzici. Wij gaan door met de Matthäus Passion met Kerstin Ferrier, gezongen in het Engels. En u gaat horen, O gracious God, if my tears be unfailing. En dat is de vertaling van, Erbarmes God, kunnen tranen mijner wangen.

U hoorde O Gracious God, If My Tears Be Unveiling door Kerstin Ferrier. Gelukkig zijn er best wat geluidsopnames van haar gemaakt. Behalve Bach's Passion en de Hohe Messe is er een prachtige alt-rhapsodie van Brahms van haar. De Orfeo van Gluck en het werk van de Britten zijn al genoemd, ook gelukkig opgenomen. Maar het meest onvergetelijk en onovertroffen zijn haar Mahler-vertolkingen. Juist door de perfecte samenwerking met die andere grootheid, Bruno Walter, heb je twee verwante zielen en ontstond er een prachtige opname van het Lied van de Eerde. Vanzelfsprekend zong ze de Messiah van Händel, ook het Engels oorspronkelijk. Maar te onbekend zijn haar vertolkingen van Engelse volksliedjes, Wollen Blow the Wind Southerly en de Keel Row. Ondanks de altijd rakende stem is daar ook een heerlijke lichtheid te horen. In het sociaal verkeer was ze een leuke, humoristische vrouw zonder diva-capsones. Ze doet als artieste eigenlijk denken aan onze Vazalis. Ook een grote vrouw en een grote kunstenares die in de eigen kring de mensen zo makkelijk aan het lachen wist te brengen. Het meeste indruk maakt Kerstin Ferrier toch in de stukken waar Bach de gravitas, de ernst, de pijloze diepte laat horen. Onvergetelijk mooi is daarom nu haar A Golgotha met de daaropvolgende aria See the Savior's Outstretched Hand. Oorspronkelijk in het Duits is dat Ach Golgotha, zie het, Jezus had die hand ons zu fassen ausgespannt. De laatste aria voor het sterven van Jezus. Kerstin Ferrier.

U hoorde Kathleen Ferrier in A Golgotha, See Ye, See the Savior's Outstretched Hand. We zijn in de weken van de Johannespassion. Gelukkig is er ook een opname van Kathleen Ferrier van dat prachtige Es ist vollbracht. In het Engels wordt dat All is Fulfilled, met een heuse viola da gamba. In de jaren 50 deed men toch al een beetje moeite om authenticiteit na te streven. U hoort Kathleen Ferrier met de London Philharmonic onder leiding van Sir Adrian Boult in All is Fulfilled van de Johannespassion.

Dat was de aria uit de Johannespassion, All is fulfilled, es ist volbracht. Aan het einde van zijn leven bewerkte Bach een aria uit zijn Himmelvaartsoratorium tot het wonderschone Agnus Dei in de hooimessen. Onnavolgbaar in zijn concentratie, met een serene smartelijkheid, een volledig loslaten en een volkomen overgave. Strak geïnstrumenteerd met alleen strijkers en dan die onnavolgbare altstem. Kerstin Ferrier zingt dit zo intens moederlijk en tegelijkertijd spiritueel dat je er al makkelijk aan over kunt geven. Opgenomen op 7 en 8 oktober 1952, haar laatste plaatopname met Sir Adrian Boult.

0: Tot besluit van de Kerst in Ferriëdag hoorde u Uit de Hooie Messen, het Agnus Dei, gezongen door Kerst in Ferriër, begeleid door de London Philharmonic Orchestra van Sir Adrian Bolt. Dit was de prachtige Kerst in Ferriëdag van Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. U kunt het altijd terugluisteren via internet en alles op de playlist nakijken. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.
1: Met trots mogen wij u wijzen op de net uitgekomen luister-cd Govert-Jan Bach over de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Dit luisterboek is als het ware voortgekomen uit de programma's Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. In 4 cd's met een speelduur van 4 uur leidt Govert-Jan Bach ons op vaardige wijze de wereld van de Matthäus-passie binnen, waardoor wij Bachs muziektaal beter leren verstaan. Hij reikt 10 sleutels aan om dit magistrale maar zeer complexe werk beter te begrijpen en te kunnen beluisteren. Sleutels zijn onder meer de tijdgeest, de barok, het tekstgebruik, de architectuur, de biografie van Bach, de technieken die hij toepaste en de mystiek. Hij doet dat aan de hand van talloze muziekfragmenten in heel verschillende uitvoeringen. De 4 cd's zijn gestoken in een prachtig boekje met samenvattingen, cd-vermeldingen en mooie reproducties. Ik spreek nog een voorwoord en alle informatie kunt u vinden bij Rubinstein.nl. Het luisterboek kost 24,95 en is bij uw boek- of cd-handel te verkrijgen.

Hartelijk welkom bij een nieuw programma van de concertzender Café Zimmerman vanuit brasserie-restaurant Het Lagerhuis in Muiderberg. En vooral een heel warm welkom aan alle mensen die hier via de concertzender zijn gekomen. We proberen hier terug te gaan in de tijd van Johann Sebastian Bach, toen hij zo rond 1730 met zijn zonen en muziekstudenten concerten gaf in het koffiehuis van Gottfried Zimmermann in Leipzig. Je zou kunnen zeggen dat het een vroege vorm van jam-sessies waren, en hier zijn ook de zogenaamde koffieconcerten geboren. Dat principe passen we ook toe in Café Zimmermann. Daar was de toegang ook gratis en de koffie voor eigen rekening. Dus schrikt u niet van wat rinkelende kopjes en licht geroezemoes op de achtergrond. Zo ging het er ongetwijfeld in Leipzig ook aan toe. Het is geen dag zonder Bachmaker Govert-Jan Bach en mij een eer en een groot genoegen onze gast van vandaag aan te kondigen. Het is niemand minder dan de internationaal vermaarde saxofonist Arno Bornkamp.

0: Allemande uit de tweede viool, Partita BWV 1003, hoorde u uitgevoerd door Arno Bornkamp, die een opleiding volgde voor klassieke saxofoon en verschillende typen saxofoon bespeelt. Inmiddels is hij hoofddocent saxofoon aan het conservatorium in Amsterdam. En het is schier onmogelijk zijn veelomvattende carrière in een paar zinnen samen te vatten. Ik ga het toch even proberen. Hij speelde ook bewerkingen voor saxofoon en deed met het Aurelia Saxofoon Quartet voor het eerst Bach. En daarna volgde Bach solo op de sax. En we gaan hem nu ook gewoon even horen. Welkom Arno Bornkamp.
1: Hallo.
0: Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Is dit een beetje de entourage zoals die geweest zou kunnen zijn ook in Café Zimmerman?
1: Vast.
0: Denk je?
1: Vast, ja. Ik denk dat ze allemaal wel pruiken op hadden. Deze mensen hebben volgens mij geen pruiken op.
0: Nee, deze mensen zijn redelijk naturel. Had je er een kijkje willen nemen in 1730?
1: Ja, dat zou fantastisch geweest zijn.
0: Hoe stel je het je voor, behalve die pruiken?
1: Ja, nou, ik denk dat het eigenlijk gewoon heel gezellig was. Ik denk dat, mensen toen naar het café gingen om met elkaar te praten en dingen uit te wisselen. En het, zoals het nu eigenlijk ook is. En misschien gingen ze anders met elkaar om, wat vormelijker misschien. Geen flauw idee.
0: Geen flauw idee.
1: Jammer genoeg weten we natuurlijk ontzettend weinig. Hè. We weten wat Govert net verteld heeft, maar eigenlijk weten we van Bach ook heel weinig. Hij heeft ontzettend weinig nagelaten, behalve volgens mij heel veel sollicitatiebrieven.
0: Ja. Govert Jan Bach.
2: We hebben zijn muziek, dus weten we toch veel
1: ja,
2: van.
1: Ja, maar je wilt toch ook wel weten wat zijn drijfveren waren. En dat is toch moeilijk te
0: Dus jij had dolgraag aan kijken willen nemen en het ook allemaal aan de grote meester willen vragen.
1: Oh ja, absoluut. Ja,
0: en misschien ook wel wat hij van jouw uitvoering vond.
1: Absoluut.
0: Op saxofoon. Ja. Dat zullen we dus ook nooit weten.
1: Nee. Misschien draait hij zich om in zijn graf.
0: Wie weet.
1: Maar dan ga ik gewoon nog een keer spelen en dan draait hij nog een keer.
0: We gaan weer graag naar je luisteren nu. En Govert Jan Bach gaat jou daarna scherp ondervragen.
1: Kijk, dat moeten we hebben.
0: Bereid je er vast even op voor.
1: Eerst spelen, dan ondervragen.
0: Concentreer je eerst op het spel. We gaan luisteren naar deel 1, 2 en 6 uit de cellosuite nummer 2.
1: Ja, dat is goed.

0: Arno Bornkamp speelde deel 1, 2 en 6 uit de cello suite nummer 2. Hij komt hier weer naar de tafel. Want zoals beloofd gaat Govert-Jan Bach, programmamaker van Geen Dag Zonder Bach en auteur van het net uitgekomen luisterboek over de Matthäus Passion, hem scherp ondervragen. Fijn dat jij er ook bent, Govert-Jan. Jij hebt net het publiek al even toegesproken, maar dat hebben wij natuurlijk nog niet gehoord in deze opname. Ik had nog even een vraag over dat koffiehuis. Dat was een opkomend fenomeen toen, vertelde jij.
1: De koffiehuizen kwamen op. Dat begon eigenlijk na het beleg van Wenen in 1650, geloof ik. Toen zij weggingen, toen lieten ze de koffie achter. De Turken waren dat. En toen begon dat de Wenen, waar nog steeds veel koffiehuizen zijn, ook uit te waaieren naar midden Duitsland. En het koffiehuis was toch een beetje hip, een beetje modern. Koffie was nog een beetje omstreden, was een beetje zo. Vandaar ook de koffiekantaat, waarin een ouderwetse vader zijn dochter een beetje bestraft voor het feit dat ze koffie drinkt. En ze zegt, zolang jij koffie drinkt, kom je niet aan de man. Maar goed, ze heeft een lange man met wie ze lekker koffie drinkt.
0: Nou, en we hadden het net over die entourage van toen. Maar toen zaten er dan waarschijnlijk ook geen vrouwen in het koffiehuis. Zoals nu wel hier in onze café Timmerman.
1: Ik denk zeker wel.
0: Ja, denk je?
1: Ja. Want de vrouwen van Bach, die waren zangeressen. Die mochten nooit in de kerk zingen, maar wel in de koffiehuizen. En er zijn ook operaatjes uitgevoerd. Dus ik denk wel degelijk dat zijn tweede vrouw, Anna Magdalena, daar gezongen heeft. Okay. En de cantates voor de adel, die ze dus met warm weer in de tuin deden. Was ook nog leuk, hè, openluchtconcerten. Daar zong een vrouw wel degelijk. Ja.
0: Goed. Nee. We hebben de sfeer een beetje geschetst van die tijd. Ga je gang.
1: Ja. Dankjewel, Arno. Het was weer een heel bijzonder evenement om jou te horen. De eerste keer hoorde ik het in de kerk. Toch anders, ook door de akoestiek, door de entourage. Dit was het context van alle mensen die hier zo gezellig aan de koffie zitten en luisteren. En ook weer raakt het me diep. Deze muziek, zoals jij hem uitvoert, heeft een bepaalde approach. Het is alsof Bach met een hele warme stem heel direct tot je spreekt. Ja, ik heb het idee dat dat met de sax te maken heeft. Dus we gaan even naar jou en de saxofoon toe. Het is een instrument wat we sinds 1850 of weer kennen. Want Adolf Sax uit Luik, hè? Daar is toch wat moois vandaan gekomen. Dinan, nog mooier Dinan, met de grote rots. Ja. Die heeft die saxofoon ontwikkeld en een van de jongste instrumenten. Daarna zijn er niet erg grote nieuwe instrumenten bijgekomen. De Onder Martino, de Zingende Zaag. Maar hij heeft gezorgd, daar kan je het meeste over vertellen, ook voor al die stemsoorten die hij vertegenwoordigt. Zo net speelde jij de bariton sax voor de cello suite. Goed. En jij bent een saxofonist. En hoe is dat gekomen dat jij sax bent gaan spelen?
2: Ah. Nou, dat is wel een leuk verhaal.
1: Ja, altijd leuk, dat dacht ik al.
2: Ik speelde klarinet op de muziekschool en een beetje in het schoolorkest van de middelbare school. En begon wat geïnteresseerd te raken in jazzmuziek. En ik speelde wel in een bandje, vond Dixieland wel leuk. Ja. Maar een ander lid van dat bandje ging ook saxofoon spelen. Die speelde ook klarinet en die ging ook saxofoon spelen. En dat ging hem heel makkelijk af, omdat die overgang die is vrij snel te doen.
1: Ja.
2: En omdat ik al veel naar jazz luisterde en veel naar saxofonisten luisterde, kreeg ik daar natuurlijk ook een soort fantasie bij, een droom. En het bleek geen Fata Morgana te zijn, maar ik heb voor mijn 18e verjaardag een saxofoon gekregen van mijn ouders. En toen ben ik dat gaan doen en dat ging dus heel snel. Okay. En via de jazzmuziek, wat omzwermingen van sociale geografie, waar we verder niet over zullen uitweiden, ben ik uiteindelijk op het conservatorium terechtgekomen. En eigenlijk weer bij de klassieke muziek. Weer zo'n soort van rare omzwerving. Mm. Wel jazz blijven spelen, zo tussen neus en lippen door, maar gewoon klassiek gaan studeren. Ja. En dat was een enorme goede move achteraf gezien.
1: Ja, mooi.
2: Maar ging allemaal een beetje zonder plan, zeg maar.
1: Plan. Ja, want er is nu toch wel wat voor de sax geschreven, hè? Bizet en natuurlijk Ravel en heel veel ook voor
2: dat zijn orkestpartijen. Ja, absoluut.
1: En ook een stukje solo. Ja. Maar de eerste associatie die de meeste mensen hebben, denk ik toch, is met jazzmuziek.
2: Ja. Ja. Dat is logisch.
1: Dat is logisch, ja.
2: Alleen Adolf Sax kende nog geen jazz.
1: Nee, dus hij heeft het echt als klassiek instrument ontwikkeld.
2: Absoluut, ja. Eigenlijk ook voor het orkest. Hè, om als groep in het orkest de link te vormen tussen de strijkers en de houten blaasinstrumenten en de koperen blaasinstrumenten. Ja. Dus eigenlijk heeft het van al die groepen heeft het wel iets. Het is een soort gekke chameleon, die saxofoon.
1: Oké. Okay. Ja, want dat range is, hè, van hoorde ik dat contrabas saxofoon. Hoe groot is die, zoiets, denk ik?
2: Oh, daar kan je inklimmen.
1: Ja, kan je inklimmen. Ja, ja. Totdat de sopraansax, die jij de sax ook gaat
2: sopranino.
1: Doen. Sopranino is ook nog,
2: ja. Ja. Maar daar speel ik niet op.
1: Nee.
2: Dat kun je eigenlijk de mensen niet aandoen.
1: Dus de stemrange van heel erg laag tot heel erg hoog is vertegenwoordigd. Dus hij had een droom, deze sax, en die heeft hij waargemaakt.
2: Absoluut, ja. Het was een visionaire figuur, ja. Visionaire figuren zijn ook vaak lastig in de omgang. Ja, dat was hij dus ook. Ja. Vandaar dat hij 3 keer failliet gegaan is.
1: Okay.
2: En uiteindelijk arm gestorven.
1: Ach, dat is wel zielig.
2: Maar goed, hij heeft wel iets nagelaten waar we nog steeds
1: toch wel
2: een beetje plezier van hebben.
1: En eigenlijk vertel jij nu dat jij de kleine zonde van de Dixieland hebt begaan, zoals wij allemaal. Dat hebben we overleefd. En toen kwam je uiteindelijk bij klassiek terecht.
2: Ja.
1: Maar ik hoor niks van Bach. Dat is nieuw. Meestal begin je ergens als je 7 of 8 bent met pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Begin je ergens met Bach. Jij dus niet.
2: Nee hoor.
1: Niet eens op de blokfluit.
2: Nee, op zondagmiddag werd het wel eens gedraaid in ons gezin. En dan kwam pam, pam, ping, tugadien, tugadien, ping. Het kwam voorbij en dan dacht ik, oh god, ik ga maar weer even buiten spelen. Ja, dat was echt niet echt iets voor
1: trauma,
2: mij. Zeg maar. Nou, geen trauma, nee, natuurlijk niet. Maar
1: even wegwezen.
2: Ja, het was niet iets. En heeft heel lang geduurd voordat u überhaupt de Bach aan mij bleef kleven. Zeg maar.
0: Ja, je zegt het bijna verontwaardigd, Govert Jan. Ja. Dat Bach nog niet voorbij kwam.
1: Nou, nee, dat is opmerkelijk. Want de meeste kinderen gaan via Bach. Omdat Bach heel erg moeilijke muziek heeft geschreven. Ja. Maar een paar leuke, makkelijke dingen voor kinderen, voor zijn kinderen.
2: Precies.
1: Ook.
2: Ja,
1: dat is opmerkelijk.
2: Nee, dat is geheel aan mij voorbij gegaan.
1: Ja.
2: Maar, ja, nou, jaar of. Het kwam eigenlijk door het lesgeven. Er zijn in het internationale lesgeven op conservatoria. Daar wordt Bach zeker wel gebruikt.
1: Okay.
2: Ook om een aantal dingen te leren: frasering, structuur. Dan wordt er ook vaak gebruik gemaakt van die solomuziek, hè, fluitpartita.
1: Ja.
2: Nou, toen kwam dat dus op de lessen voorbij en dacht ik, ik weet er eigenlijk helemaal niets van. Okay. Dus misschien moet ik zelf maar eens aan de slag om dat eens te gaan spelen. Misschien is het wel wat. En via die weg ben ik eigenlijk met de fluitpartita begonnen en later begon het me steeds meer te fascineren. En is er nu dit hele programma uitgekomen waar ook een videoartiest James Murray bij betrokken is. En dan is het een soort serieuze zoektocht geworden, zeg maar.
1: Een soort van tweede jeugd haast. Ja. Nou, het leuke is dat Mozart ook pas op jouw leeftijd Bach ontdekt heeft, hè? Wat moest Mozart nog leren?
2: Maar Mozart,
1: ja,
2: is
1: goed,
2: mij...
1: maar goed.
2: Bedankt voor het compliment.
1: Ja, maar goed. Dan redelijk vroeg nog voor zijn dood is hij nog helemaal door Bach heen gegaan. Dat was eigenlijk een ontdekking voor hem. Het is ook carrièrematig is het interessant. Dus dat geeft heel veel verdieping. Ja, en dan heb je die sax gevonden. Maar sax en Bach op conservatorium, dat was nog geen combi.
2: In mijn tijd niet.
1: Nee.
2: Wij waren eigenlijk bezig met het repertoire voor saxofoon. En bewerkingen, dat was sowieso in de begin jaren 80 was dat not done. En Bach heeft misschien altijd wel een beetje gekund. Maar bij mijn leraar Ed Bogaert, die was er helemaal niet mee bezig. Die zag dat helemaal niet. En met zijn eigen kwartet deed hij wel overigens die Kunst der Fugen. Dat heb ik toen ook wel gehoord. En ook dat Musicalisches Opfer. Dan moest er altijd een paar bij. Mocht ik ook wel eens meedoen.
1: Mm.
2: Dus dat waren dan stukken die niet voor een vaste bezetting geschreven waren. Dus dat was dan, zou ik maar zeggen, well done. Want daar kan je dan ook maar voor met saxofoon mee aan de slag.
1: Ja.
2: Maar bewerkingen van stukken voor andere instrumenten geschreven, dat deden we eigenlijk bijna niet.
1: Ja.
2: Niet dat het een zonde was, maar het was gewoon niet zo het eieren eten bij ons.
1: Dat is leuk. Ja. Nu gaan we zo luisteren naar 2 delen uit die fluitpartita. Niet dus voor een strijker geschreven, maar voor een blaasinstrument. En het grappige, Bach op de blaasinstrumenten en sax hoort in die range. Dat gaan we zo horen.
2: Ja, gaan we doen.
0: Ja. Neem je plek in.
2: Ja.
0: Graag, Arno Bornkamp. Wat gaan we precies horen, Govert-Jan? Kan jij...
1: Ja, dat is uit de fluitpartita. Eigenlijk moet je zeggen een partita. Het zijn reeksstukken voor traverso, dwarsfluit, houten dwarsfluit. Voor solo, zonder klaversymbool of wat dan ook. Heel geëigend om ook te spelen dus op een sopraansax. Dat gaat Arno doen. En gaat spelen de prachtige sarabande en de bourrée. Dat is een bourrée angloise. Klinkt een beetje een lekker eten, wat je hier ook kan doen. Ja.

0: de sarabande en de bourrée angloise. Klinkt inderdaad als een heerlijk gerecht. Zou het ook kunnen wezen, Govert-Jan? Ja. En wat is er nou fijner dan op zo'n licht, regenachtige dag als vandaag in je favoriete café te gaan zitten met een kopje koffie.
1: Muiderberg.
0: Te Muiderberg. Of een glaasje champagne, zoals sommigen al hebben.
1: Ja.
0: Laat de bediening maar doorkomen.
1: Ja.
0: Net zoals in Café Zimmerman, die sfeer proberen we een beetje na te bootsen. Volgens mij lukt dat aardig. Arno Bornkamp, saxofonist, is onze gast. En hij zal weer bij ons aan tafel komen zitten. Ik zat nog even te mijmeren over het vorige wat je allemaal vertelde. Je kreeg een saxofoon op je 18e van je ouders. Die hadden wel door dat het serieus was met jou en de saxofoon.
2: Nou, serieus? Nee, dat was niet serieus. Nee, ik wilde het graag.
0: Ja, maar je kreeg hem dus.
2: Ja, nee, je krijgt wel eens meer wat.
0: Oké. Okay.
2: En we konden hem in Parijs kopen. Want mijn vader ging nogal eens naar Parijs van zijn werk.
1: Dat scheelt wel.
2: Dus dat was toch 800 gulden goedkoper dan in Nederland.
1: Okay.
2: Dus dat was ook een overweging.
0: Ik begrijp het.
2: Ja.
1: Even naar Parijs.
2: Ja, en ik speelde nog steeds op die saxofoon.
1: Wat leuk.
2: Dat is een tenor en dan speel ik op in het kwartet. Dat is steeds zo.
1: Okay.
0: Goed. Ja. Govert-Jan Bach praat verder met Arno Bornkamp.
1: Ja, dankjewel.
0: Want jij wil zoveel weten.
1: Ja.
0: Nou.
1: Het is wel heel interessant. Eigenlijk de stukken die je dan kiest van Bach, dat zijn allemaal van die suites, hè? Partita's, sonata's, gebaseerd op dansvormen.
2: Mm.
1: Niet echt om te dansen, maar het waren structuren die waren weergegeven in dansvormen die een naam hadden. Heel mooi nu de twee uiterste, de trage sarabande, 12/8 maat, en de hele snelle, pittige bourrée. Bourrée is boerse dans. En waarschijnlijk is dat Schots of Engels dan daad. En, ja, dat is eigenlijk een vorm die jou ook ligt, die dansvormen.
2: Want, nou, ik heb natuurlijk veel jazzmuziek gespeeld. En daar waren ze allemaal aan het hossen, kan ik maar zeggen. Die studentenverenigingen Delft en in Leiden, waar ik toen heel veel speelde.
1: Ja.
2: Dus ja, en Bach wordt natuurlijk ook heel veel door jazzmuzikanten geadopteerd.
1: Ja.
2: En wie kent niet de swingelsingers met de 9e fuga uit de Kunst der Fuge?
1: Ja.
2: Dat werkt op de een of andere manier. Niet met al zijn muziek natuurlijk, maar met heel veel van zijn muziek werkt dat ontzettend goed.
1: Nou ja, zelfs in de Matthäus Passion zijn er een heleboel stukken eigenlijk ook gebaseerd op dansvormen.
2: Absoluut.
1: Dus toen die revolutie van de authentieke instrumenten doorkwam in de jaren 70, toen hoorde je ineens, kon je als het ware licht dansen op Bach. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk in de Bible Belt enorm veel boze reacties opgeleverd, want dat mocht niet.
2: Ja.
1: Maar hij eindigde ook echt met de minuet aan het eind van de danspassion. Die dansvormen zijn centraal. Maar die hoor je het meeste dus in deze suites en partita's. En dan dit stuk op de sopraansax. Ik vind het prachtig. Het is wel een ijlstuk oorspronkelijk, in de traverso. Ook heel virtuoos. En hier heeft het heel veel zeggingskracht. Hoe vind je die verhouding tussen die ijle traverso, een mooi geluid, maar toch heel ijl en feitje. Het moest een virtuoos geweest zijn, voor wie niet schreef.
2: Absoluut, want dit ligt heel rottig.
1: Het ligt heel rottig, ja precies. Het is verdomd moeilijk, hè? Ja, ja. En die sopraansax is een heerlijk instrument. Ook weer een link met popmuziek. Want ik ken het eigenlijk het beste sinds ik Sting hoorde spelen in Mad About You.
2: Ja, met Branford Marsalis.
1: Ja, geweldig. En, dus ook die sax is ook heel erg in de popmuziek doorgedrongen. Vooral de sopraansax.
2: Ja, absoluut. Ja, de sopraansax, maar ook wel altijd. De Maceo Parker, dat was de grote saxofonist van James Brown. En dit is natuurlijk enorm. De saxofoon heeft zich als een soort parvenu overal ingewerkt, zou ik maar zeggen. In de wereldmuziek. Paquito de Rivera.
1: Een soort van alles vriend.
2: Ja, nou, de chameleon eigenlijk.
1: Chameleon.
2: Het is dus eigenlijk een soort van instrument wat de menselijke stem eigenlijk het meeste benadert en het meest de extreme van de menselijke stem het meeste kan vertegenwoordigen.
1: En dat vind ik zo interessant, omdat eigenlijk Bach toch heel erg toegewerkt heeft naar de zang, naar de menselijke stem. En ze zeggen wel eens, hij heeft instrumentaal geschreven voor de stem, maar meer vocaal voor het instrument. Het is bij hem eigenlijk één verhaal. En in jouw sax-aanpak hoor je heel erg die menselijke stem. Zeker de cellosuite, dat is heel erg menselijk, komt heel dichtbij.
2: Ja.
1: En hier vond ik het ook weer duidelijk.
2: Wat vind jij
1: hoe zou Bach dit gevonden hebben? Ja,
2: ja, maar ik wil nog even een wedervraag.
1: Ja,
2: wat vind jij van de theorie dat hij de Chaconne en misschien ook de tweede cellosuite heeft geschreven naar aanleiding van het overlijden van zijn eerste vrouw, Maria Barbara?
1: Die theorie ken ik goed van Toenen, Ingrid Toenen. Dat is een hele goede theorie. Ja. Het klopt ook qua tijd. Hij heeft toen zijn eerste vrouw op een hele nare manier verloren. Hij was met zijn prins aan het kuren. Dat deed hij niet, Bach moest muziek maken. In Karlsbad.
2: Ja.
1: En kwam toen terug, met zijn gevolg. Er kwam toen een koud en stil huis in. Hij wist niet van een sms'je of een mailtje dat zijn vrouw al 7 dagen dood en begraven was.
2: Ja.
1: Dat het moet enorm trauma geweest zijn voor een man die op zijn 9e beide ouders al kwijtraakt.
2: Ja,
1: en heel veel. Zo. En het, men heeft dus gedacht dat in, of gevonden dat in die chaconnen, daar kom ik straks nog op terug, allerlei stukken verwerkt zijn die rouwkoralen zijn. Koralen waarin een rouw een plek heeft.
2: Ja, ja.
1: En ook als je die koralen dan niet hoort, dan is het een stuk met een enorme diepte. Ja, dus zeker.
2: Ja.
1: Dus ik weet niet of je dat meeneemt in jouw uitvoering. Een soort van perspectief.
2: Dit, ja, dat vind ik altijd heel lastig. Dat soort bijna pittoreske overwegingen. Als die in de muziek zitten, zitten ze erin.
1: Ja.
2: Maar je moet vooral, als je speelt, moet je vooral bezig zijn met wat je moet doen.
1: Ja, de noten.
2: En niet wat de mensen ervan moeten denken. Want dan raak je zelf verstrikt.
1: Maar als je naar een stuk kijkt, Chaconne, is dat wel een reis. Hè? En uiteindelijk loopt het goed af. Wel.
2: Ja, ja.
1: Ja, niet zonder kleerscheuren.
2: Nee, zeker niet.
1: Nee. Maar je komt aan. Hè?
2: Dat is absoluut.
1: Het is opmerkelijk zo'n lang stuk, haast 15 minuten. Ja. In die hele literatuur, van muziekliteratuur van die tijd, is het zeer opmerkelijk.
2: Ja.
1: En ja, de liefhebbers, kenners, Maarten het Hart, vinden dat het allergrootste stuk van Bach.
2: Ja.
0: En daar gaan we ook naar luisteren.
2: Ja. Je had nog een vraag, die heb ik nog niet beantwoord. Ja. Wat was die vraag ook alweer?
1: Nou, ik geloof dat je nu moet spelen, qua tijd.
0: Dat denken wij even na wat de vraag was.
1: Ja.
0: Want hebben we nu lang genoeg de tijd voor?
2: Ik had een wedervraag, maar het was eigenlijk een beetje onbeleefd.
1: Oh, nou, dat is niet erg.
0: Alles mag hier. Nou, bijna alles.
1: Ja, precies. Ja.
2: Okay. Maar goed. We
1: gaan luisteren naar de Chaconne uit de tweede vioolpartita. Ja. Nu, en voor heel veel mensen wordt eerst op de altsax. Ja? Ja, de altsax.

0: Een welverdiend applaus voor Arno Bornkamp. Je had nog één belangrijke vraag, Govert-Jan.
1: Ja, dankjewel Arno voor deze reis, waarin je de structuur van het stuk heel mooi blootlegt. Maar de puristen, die zullen zeggen, ja, dit is voor een strijkinstrument geschreven voor viool. En Bach bewerkte echt heel veel zelf. Hij is erbij begonnen, hè? De stoutigheid is bij hem begonnen. Klaversimmel, viool werd klaversimmel, klaversimmel werd orgel, werd het een trio en dan weer zelfs voor koor hele stukken voor orkest. Maar waar blijven de dubbelgrepen?
2: Oh, die zitten er overal lekker in verwerkt. En verstopt. Oh ja,
1: verstopt.
2: Ja, maar je kan geen dubbelgreep doen.
1: Nee,
2: natuurlijk.
1: Daarom, nee, vandaar mijn vraag.
2: Dus je kan ze suggereren.
1: Okay.
2: Maar omdat het een dansvorm is die alsmaar terugkomt, eigenlijk een soort akkoordenschema ook wat je voorbij hoort komen, is het minder cruciaal dan bijvoorbeeld in zijn sonates, die ook voor viool geschreven heeft.
1: Okay.
2: Zou ik me niet aan wagen.
1: Dat is samenklinken, hè? De polyfonie is wel belangrijk, de meerstemmigheid.
2: Ja, en dan heb je een heel ander soort vorm. Ja. En in deze vorm kom je toch altijd weer terug bij hetzelfde. En dan kan je ook wel weer eens wat anders horen dan wat je eigenlijk had moeten horen.
1: Ja. He? Dus ik heb het niet gemist, je hebt het mooi gesuggereerd, maar de puristen zullen dat zeggen.
2: Oh, ik vind het prima. Ja. Misschien kunnen we dan een kopje koffie met ze gaan drinken in Café Zimmerman.
1: Ja, ja. Erzatscafé misschien. Ja.
0: Nou, met deze laatste kritische noot beëindigen we dan dit programma. Maar Arno Bornkamp gaat natuurlijk nog één keer optreden. Dank je wel voor je optreden, Arno. En zometeen gaan we nog naar je luisteren. Ik vertel dat je binnenkort veel te horen bent in het buitenland. Eind april een masterclass en een recital in Taiwan helemaal.
2: Absoluut, ja.
0: In mei in Spanje en Kroatië.
2: Eerst nog even naar Sicilië. Maandag.
0: Eerst ook nog even naar Sicilië, ach wat naar. En in eigen land op 24 mei, dan kunnen we ook naar je toe.
2: Ja, in Friesland.
0: In Oranjewoud in Friesland. Zo, ja. En er staan nog diverse zomercursussen in Polen, Frankrijk en Duitsland op het programma.
2: Precies.
0: Dus met recht een internationaal artiest. Dit was Café Zimmerman bij de Concertzender. Een programma van Govert-Jan Bach, Irene Stolp, Hans Meerman en Karin van der Boogaard. Wij danken het Lagerhuis voor de gastvrijheid. Wij danken het publiek dat u hier allemaal wilde komen vandaag om hier een uur mee te genieten van Arno Bornkamp. En dat gaan we nog één keer doen. De Sarabande uit Vioolpartita nummer 2. Arno Bornkamp.

Vandaag en morgen aandacht voor de muzikale zonen van Bach. Vooral voor de jarige Carl Philipp Emanuel. 300 jaar geleden geboren. Dus vandaar nu het Carl Philipp Emanuel jaar. CPE jaar. Maar we gaan eerst luisteren naar de oudste zoon. Willem Friedemann. Altijd wat onderschat. In 1710 in Weimar geboren. En een componist van prachtige en vaak originele muziek. Zeker zijn religieuze muziek, waar we zoiets van gaan horen. Deze Willem Friedemann, hij werd aangesproken als Friedemann, lijkt wat bedolven te zijn onder de goede zorgen, de te goede zorgen misschien, van de grote vader. Na een mooie begonnen carrière, wel met vader Sebastian als kruiwagen, is hij na diens dood de weg een beetje kwijtgeraakt. Hij raakte aan de drank en hij verarmde zelfs. En daardoor verkwanselde hij nogal wat van de nalatenschap van zijn vader en verkocht allerlei stukken muziek her en der. En zo zijn we mogelijk heel wat van hem kwijtgeraakt. Dat is heel erg dat er nog stukken van Bach zijn die we niet kennen, die hierdoor zijn weggeraakt. Het is alleen de vraag, hoe erg is het? Want kent u al die 230 kantaten al? Kent u alle stukken voor klavier? Het is erg, maar er blijft godzijdank zo ontzettend veel over. Deze Willem Friedemann speelde echter wel de sleutelrol in de herontdekking van de Matthäus-passion. Sarah Levy, de oud-tante van Felix Mendelssohn Bartholdy, dus de zus van zijn oma, was nog leerling in Berlijn bij Willem Friedemann. En deze Sarah Levy die verzamelde alles wat ze van de Bach kon krijgen. En op een dag heeft deze Willem Friedemann haar het manuscript gegeven van de Matthäus-passion. En dat was het cadeau wat 14-jarige Felix aan zijn oma vroeg voor kerst. Ze liet een kopie maken van het stuk en dat was het kerstcadeau voor de 14-jarige Felix Mendelssohn Bartholdy. Eeuwig dankbaar blijven we zowel Willem Friedemann als Felix daarvoor. We gaan nu luisteren naar een kantate van Willem Friedemann Bach met de naam Lasset uns ablegen, die werken der Finsternis. Een kantate voor de eerste advent. Prachtige muziek waar de vader zeker te horen is, maar toch met een eigen persoonlijke touch. U hoort Barbara Schiek, Claudia Schubert, Wilfried Jochens, Stefan Schreckensberger en de Rheinische Kantorei met het kleine concert onder leiding van Herman Max.

Dat was de kantate Lasset und Ablegen, die Werke der Finsternis. Een kantate voor de eerste advent van Willem Friedemann Bach. En u hoorde Barbara Schlick sopraan, Claudia Schubert-Alt, Wilfried Jochens tenor en Stefan Schreckensberger bas, samen met de Rheinische Kantorei om dat kleine concert onder leiding van Herman Marx. Nu naar Karl Philipp Emanuel, Bachs tweede zoon, die Emanuel genoemd werd. De bekendste en de best betaalde Bach-muzikus ooit. Met de wereldstad Hamburg als zijn laatste station, waar hij zijn peetvader Telemann opvolgde. Hij was het derde kind van Bach en de tweede zoon die in Weimar geboren werd. In 1714 dus. Hij was op zijn zesde al wees toen zijn moeder, Maria Barbara, in 1720 stierf. Maar hij kon gelukkig bij zijn vader en familie blijven wonen, want de zus van zijn moeder woonde bij vader Sebastian in. En bovendien trouwde deze eind 1722 met zangeres Anna Magdalena Wilke, die dus zijn stiefmoeder werd. Het gezin kon bijeen blijven. Dat was anders dan zijn vader Sebastian had meegemaakt. Die was op zijn negende al volwijze, had binnen een jaar zijn beide ouders verloren en moest ook gaan wonen bij een andere broer en verhuisde daarvoor en verloor zo niet alleen zijn ouders, maar ook huis en haard, stad en school en vriendjes. We gaan luisteren naar het mooie concert voor klavercimbal in D-klein van Karl Philipp Emanuel, gespeeld door Gusto Leonard en zijn barokensemble.

U hoorde het concert in D-klein voor klavercimbal, WQ 23 van Carl Philipp Emanuel Bach, gespeeld door Gustav Leonhard en een barokensemble onder zijn leiding. Dit was voor vandaag Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Ik ben Govert-Jan Bach, presentator en samensteller van dit programma. Misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. Joop van Zijl, laat u groeten. Hij komt nog terug, maar het gaat goed met hem, dat u het weet. Wij gaan de komende week ook weer eens even veel nieuwe Bach-cd's laten horen. De productie daarvan gaat onverminderd voort, met wel iedere maand 1 of 2 cd's en soms zijn er hele mooie uitvoeringen tussen. Zo is er weer een nieuwe cantate-cd van Philip Herrewegen. We hebben net van hem weer een prachtige Matthäus-passion gehoord in het Concertgebouw met Juan Pase. Eigenlijk stond hij daarmee in die oeroude traditie sinds 1899 die Willem Mengelberg nog was begonnen. Twee grandioze zangers van die Matthäus-passion staan op de nieuwe cd van Philip Herrewegen. Damien Guillon en de vertrouwde Peter Kooi. Nu dus de cantate, BWV 48, Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen, voor de 20e zondag na Trinitatis, waar deze twee zangers ook aan meedoen. Deze cantate is nog in 1723 geschreven en we horen al veel van de passionen in deze muziek doorschemeren. De muziek is al vermaakt en je zou niet zeggen dat Bach eigenlijk aan het experimenteren is, maar dat doet hij wel. In het beginkoor, een lamento in G klein, een klaagzang, net als in koor 1 en 2 van het beginkoor van de Matthäus-passion. Thema is zwaar. Naar aanleiding van de genezing van een verlamde door Jezus gaat het eigenlijk over de ellendige staat van de mens. En dat is vaak ziekte en lijden. Ich elender Mensch. Die tekst is afkomstig van een koraal, wat Bach goed kende. Net als met vele andere koralen gaat het om ich. Het ik staat centraal, vooral het lijdende, het moeizame leven van het ik. En Bach weeft zo'n koraal daar dan tussenin, in dat koor. Als de Bachs geen muzici waren, dan waren het vaak tapijtwevers. En dat weven, dat zit ze als het ware in de genen. Het koraal, wat hij in dat zware koor weeft, is hoopvoller dan die klaagzang van het koor. En die techniek die vinden we ook terug in het begin van de Matthäus-passion. Een zware klaagzang en dan komt het sopranenkoor in G groot daar bovenuit. Na dat eerste koor van deze cantate, dan komt de alt. En dan moduleert de muziek al via een aantal kruisen naar majeur. Kruisen betekent naar boven, omhoog. De genezing die plaatsvindt van de verlamde is als het ware hoorbaar in de noten. En ook zichtbaar door de kruisen in de muziektekst voor de muziekkenner van die dagen. De tweede helft van deze cantate is dan weer lichter en transparanter van toon. Het schuurt minder en er zijn minder dissonanten en schijnende momenten te horen. Let op de alto. Damien Guillon is een raszanger. We gaan de komende tijd meer van hem horen. Cantate 48. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen?

U hoorde de kantate 48, Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Gezongen door de alto Damien Guillon en de tenor Thomas Haps. Samen met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Zijn nieuwe cd voor deze maanden. Ook nieuw is de cd van bewerking van vioolstukken, solostukken, voor mandoline door Chris Thiele. Ik denk Chris Thiele, want het is een Amerikaan. De mandolineklank is op deze opname heel subtiel en niet zo scherp als hij nog wel eens te horen is. Het doet zelfs een beetje denken aan het klavichord, dat hele zachte tafelklaversimmeltje. Portable was dat. Je kon het op reis meenemen en het werd ook vaak bespeeld thuis door de vrouwen. We komen daar binnenkort nog op terug in verband met Carl Philipp Emanuel, die als kind dat vaak speelde. De solostukken voor instrumenten, voor de viool en de cello, die dus geen echte akkoorden kunnen maken, werken eigenlijk met het principe van de suggestie. Je denkt als het ware de akkoorden erbij die normalerwijs in de begeleiding van een van de begeleidingsinstrumenten zouden zijn, zoals een klavier of klaversymbool. En dat geeft een bijzonder effect. Die wordt als het ware door deze muziek aan het werk gezet. En dat is waarschijnlijk ook de magie van deze muziek. Je moet luisteren, je moet meedoen, anders verdwijnt het. We gaan luisteren naar de eerste partita in B klein, BWV 1002, van voor viool dus solo, maar bewerkt voor de mandoline door Chris Thiele.

U hoorde de bewerking van de eerste partita voor solo-viool voor mandoline, gespeeld door Chris Tile. Van hetzelfde label Nonsuch, dat betekent eigenlijk er is geen gelijke, de Goldberg-variaties, ja, nu door de pianist Jeremy Denk. In Amerika al een heel geliefd fenomeen. Hij is origineel, hij is verfrissend. Hij is dienstbaar aan de muziek. Het is een nieuwe Glenn Gould, maar ja, wat frisser en wat transparanter en wat minder met zijn ego erop drukkend. We gaan luisteren naar de eerste variaties en morgen krijgt u de rest tijdens de hele uitzending. Jeremy Denk heeft een groot denkraam en hij bezit een oermuzikaliteit.

Dat waren de eerste variaties uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, gespeeld op piano door Jeremy Denk. Morgen is het hele uur gewijd aan de rest van de Goldberg-variaties. Dit was Geen dag zonder Bach van de Concertzender, ieder werkdag uitgezonden van 1 tot 2 uur. Samenstelling en presentatie Govert-Jan Bach. Wellicht tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender van 1 tot 2 met muziek van, door en met Bach. Vandaag zouden we doorgaan met de rest van de variaties van de Goldberg-muziek, BWV 988, de zogenaamde Goldberg-variaties, gespeeld door de Amerikaanse pianist Jeremy Denk. En we gaan luisteren tot het eind waar het Quodlibet verschijnt en de herhaling van de aria van het begin.

Ich folge dir gleichfalls en zerfließe mein Herze uit de Johannes Passion, werd gezongen door de sopraan Ellie Ameling, begeleid door het Stuttgarter Kammerorchester Karl Münchinger. Uit 1975 was deze opname. In 1966 was de Matthäuspassie onder Karl Münchinger een doorbraak. Hij deed alles met alleen jongenskoor en zorgde voor een dynamische uitvoering, geweldig door Decca opgenomen. Het was eigenlijk de wegbereider voor Nicolaus Arnoncourt en de zijnen die echt in de archieven doken. Ellie Ameling glorieert hier en brengt een mooie, doorleefde Bach, strak, maar wel nog steeds zorgvuldig gearticuleerd en verzorgd. En met een groet aan Maarten het Hart, want het is zijn sopraan. U hoort uit de Matthäus Passion, Ich will dir mein Herz schenken, so ist mein Jesus nun gefangen, met Marga Höfken en Aus Liebe will mein Heiland sterben.

Dat was uit de Matthäuspassie, Ich will dir mein Herz schenken. Zo is mijn Jezus nun gevangen en aus Liebe will mein Heiland sterben. De solisten Ellie Ameling en ook Marga Höfken-Alt met het Stuttgarter Hymnus Knabenkoor en het Kammerorchester onder leiding van Karl Münchinger. Een nooit op cd uitgekomen opname van Bach-kantates met de grote Ernest Ansermet hebben we voor u geselecteerd. Ameling zingt met Helen Watts het prachtige duet voor sopraan en alt Gedenk aan Jezu bitteren tood uit BWV 101. Niem van ons her du treuer God. Eerst het beginkoor. Grootse muziek met een grootse architectuur. Bach is dan in 1724 al bezig met het ontwerp van zijn Matthäuspassie. In het duet, denk aan het duet Zo is mijn Jezus nun gevangen uit de Matthäuspassie, dat u net gehoord heeft. In de tijd voorafgaand aan de Matthäuspassie oefent Bach zich in dat ontwerp en laat hij de gemeente wennen aan die diepe taal van de gravitas.

Niem van ons her du treuer Gott. U hoorde Ellie Ameling en Helen Watts met het Pro Arte Koor en met l'Orchestre de la Suisse Romande onder leiding van Ernest Ansermet. In hetzelfde jaar dat Münchinger met Ameling die vermaarde Matthäuspassie opneemt, kiest ook de strenge Gustav Leonhardt voor haar, wanneer hij het Notenbüchlein van Anna Magdalena Bach gaat opnemen. Daarover in een andere uitzending meer, maar hoor hoe in deze magistrale uitvoering Ellie Ameling zich naadloos voegt in de heldere ideeën van Gustav Leonhardt. Die is niet streng of houterig, als zijn lichaamstaal soms doet vermoeden, maar levendig en speels. Ameling op haar best in deze historische opname. U hoort achtereenvolgens Wils du mein Herze schenken, BWV 518, Bis du bei mir, BWV 508, Dir, dir, Jehovah, will ich singen, BWV 299, en Ich habe genoeg, Schlummert ein, uit BWV 82a.

En dat was Willst du mein Herz schenken? Bist du bei mir? En ich habe genoeg, schlummert ein. U hoorde Ellie Ameling met Gustav Leonard. En tot zover Geen Dag Zonder Bach. Dit is een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Presentatie Joop van Zijl. En de samensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Morgen gaan we weer verder. Tot dan.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de concertzender van 1 tot 2. Vandaag is de hele aflevering weer gewijd aan de jarige, om het zo te zeggen, Carl Philipp Emanuel Bach. 300 jaar geleden geboren in Weimar. En hij verdient dat, die aandacht, want hij is veel te onbekend. We gaan het hele uur luisteren naar een cd, een nieuwe cd. Een magnifieke constructie van een concert, reconstructie eigenlijk, dat hij op 9 april 1786 gaf. Dat hebben we dus. Dat was 2 jaar voor zijn dood. En dat was daardoor wel getekend. Hij stelde het eigenlijk samen op basis van zijn hele oeuvre. Eerst komt het mooie Magnificat uit 1749. En dat had hij geschreven in de hoop de baan van zijn vader in Leipzig te kunnen krijgen. Wat niet lukte. U hoort mooie muziek, het is echt Carl Philipp Emanuel, maar de invloed van vader is nog onmiskenbaar. U gaat het Magnificat horen in de uitvoering van het Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek onder leiding van Hans Christoph Rademann.

U luisterde naar de Missa Brevis, Bachwerkenverzachting 235 in G-klein. En deze werd uitgevoerd door het ensemble Pygmalion, onder leiding van Raphaël Pichon. En we gaan nu verder met de Missa BWV 234 in A-groot met dezelfde uitvoerende.

U hoorde de Missa Brevis BWV 234 in A groot, uitgevoerd door Ensemble Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Dit was de aflevering Geen dag zonder Bach van de Concertzender. U kunt alles nakijken op de site van de Concertzender, dossier Geen dag zonder Bach, of bij het programma. U kunt ook reageren via de mail bach@concertzender.nl en u kunt ook alles dus via de site naluisteren. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender over, met en door Bach. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en presentator van dit programma, bij afwezigheid nog voor een tijdje van Joop van Zijl. Vandaag gaan wij verder met de serie van die vier Lutherse missen die Bach eind de jaren 1730 maakte op basis van hergebruik. Vooruitlopend op de uitvoering van het oermodel, de Missa 1733, de ingekorte mis, of Missa Brevis, die Bach aan het eind van zijn leven omwerkte tot de Missa Tota, de Hohe Messe. Prachtige delen uit zijn vroegere cantates bewerkte hij door de Latijnse mistekst eronder te zetten, onder de bestaande noten, en soms wat arrangeren, best wel eens met flinke wijzigingen. En geen recitatieve, geen loodzware theologie, maar juist altijd een wat abstracte, gedistanceerde Latijnse mistekst. We beginnen vandaag met BWV 233, dat is de Missa Brevis in F groot. U hoort het Pygmalion-ensemble onder leiding van Raphaël Pichon.

U hoorde de Missa Brevis, Bachwerke Versagtigs 233 in F groot, uitgevoerd door het Pygmalion Ensemble onder leiding van Raphaël Pichon. En we gaan nu door met de vierde mis, de Missa Brevis BWV 236 in G groot, door hetzelfde ensemble.

Dat was tot besluit de Missa BWV 236 in G-groot, uitgevoerd door het Birkmalion Ensemble onder leiding van Raphaël Pichon. Dat waren de vier Lutherse missen, vooruitlopend op de Holy Messen die we de volgende week gaan uitzenden. Dit was Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. U kunt alles nakijken op de playlist en u kunt ook terugluisteren via Uitzending Gemist. U kunt ook reageren bij bach@concertzender.nl. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en presentator. En ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen, waar we het zeer boeiende solistenportret van Albert Schweitzer laten horen. Tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender met muziek van, door en met Bach. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en presentator, bij afwezigheid van Joop van Zijl, maar hij komt terug op een dag. Vandaag Albert Schweitzer, een solistenportret. Heel bijzonder dat we opname hebben van hem, want hij is nu al een tijd overleden in 1965 en er zijn toch nog heel wat opnames van hem als organist. Hij werd geboren op 14 januari 1875 in Kaisersberg in de Elzas, wat toen Duits grondgebied was. Albert Schweitzer was een Luthers theoloog, hij was filosoof, hij was muzikus, hij was arts en medisch zendeling. Hij kreeg in 1952 de Nobelprijs voor de vrede. En hij is behalve zijn medische werk in Afrika vooral bekend geworden door zijn filosofie over cultuur en ethiek. En als muzikus door zijn studies en interpretatie op orgel en piano van de muziek van Johann Sebastian Bach. Albert Schweitzer beleefde naar eigen zeggen een gelukkige jeugd. Hij was wel echter een ziekelijk kind, wat men aan de sterke, gezonde man van later niet zou afzien. Hij was ook, en dat is nog vreemder, laat met lezen en schrijven. En hij leerde slecht. Dat is bij meer genieën zo. We denken maar aan Churchill of aan Einstein. Hij noemde zichzelf een traag en dromerig kind. Daarom dwong hij zichzelf, toen hij opgroeide, om juist die onderwerpen te leren beheersen die moeilijk voor hem waren. Bijvoorbeeld het Hebreeuws. Op muzikaal vlak was hij wel zeer begaafd. Toen hij 7 jaar oud was, had hij reeds een psalm gecomponeerd en speelde hij op het harmonium koraalmelodieën met zelfgevonden harmonieën. Op zijn 8e begon hij al op kerkorgels te spelen. Een hartstocht die hij van zijn grootvader had geërfd. Hij volgde het gymnasium in Mühlhausen met dank aan een oud oom die daar directeur was van de volksscholen en bereid was hem in huis te nemen. Zijn vader had dit onderwijs voor hem waarschijnlijk nooit kunnen betalen. In huis bij deze oud oom kwam Albert Schweitzer, de jonge Albert dus, onder strenge tucht te staan, waarvoor hij later zijn diepe dankbaarheid uitte. Op 18 juni 1893, hij is dan 18 jaar, haalde hij met tamelijk middelmatige eindcijfers zijn eindexamen. In oktober van datzelfde jaar ontving hij orgelles van de grote Parijse organist Charles-Marie Widor, bekostigd door een oom die koopman in Parijs was. Er ontstond een bijzondere vriendschap tussen Widor en Schweitzer. Eind oktober, 1893, datzelfde jaar dus, begon hij filosofie en theologie te studeren in Straatsburg. Slechts onderbroken door zijn militaire dienstplicht in 1894 stortte hij zich op zijn studie en verdiepte zich in de eerste jaren bovenmatig in het Nieuwe Testament en het leven van Jezus. Hij bleef ook op muzikaal vlak bezig als orgelbegeleider bij Bachconcerten, onder andere van de Passionen en Cantates van het Sint-Wilhelmkoor in Straatsburg. We gaan nu eerst luisteren naar de beroemde Toccata Fuga in D-klein, BWV 565. Let wel, een opname uit 1935. En dat is te horen. Orgel opnemen is al zo moeilijk en in die tijd was het toch niet briljant. En toch is het echt Albert Schweitzer die je gaat horen.

U hoorde de Toccata en Fuga in D-klein, BWV 565, gespeeld door Albert Schweitzer op een helaas onbekend orgel. In Straatsburg leerde hij ook de opera's van Wagner kennen. En u zou het niet verwachten, maar Albert Schweitzer ontwikkelde zich als een echte Wagneriaan. En zo benaderde hij Bach ook, wat soms een beetje ingewikkeld was. Na zijn eerste examen theologie in 1898...

U hoort het eerste deel van Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, WQ 240 van Carl Philipp Emanuel Bach. Gezongen door Barbara Schliek, sopraan, Christophe Prigardien, tenor, Steven Verku, bas, en de Rijnische Cantorée met als kleine concert onder leiding van Herman Max. Dit was Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender, samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. U kunt alles terugvinden en terugluisteren via de site en ook reageren via bachconcertzender.nl. Hoe bijvoorbeeld vindt u deze muziek van Carl Philipp Emanuel? Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Ik heet u van harte welkom om weer verder te gaan met de muziek van Bach. Misschien is dit wel een goed moment om de formule van Geen Dag Zonder Bach nog eens eventjes te benoemen, te verklaren. We zijn nu ruim anderhalf jaar bezig ermee en die formule is nog steeds alles mit Bach und nichts ohne ihn. Vrij naar een van zijn recent ontdekte stukken. De formule is heel anders dan die prachtige aanpak van de Nederlandse Bachvereniging. All of Bach. In die aanpak wordt al zijn werk audiovisueel opgenomen en op internet geplaatst, vrij toegankelijk. Al de meesterwerken, al die kleine 1100 meesterwerken van Sebastian Bach, worden in een meesterlijk megaproject neergezet. Dat zal zo'n 10 jaar gaan duren. Alles is dus op te zoeken straks via All of Bach, de All of Bach site. En dat zijn allemaal zeer mooie en goede uitvoeringen van heel verschillende topmensen. En met een veel grotere kwaliteit dan voor YouTube. Want daar is het nog wel eens wat slechts tussen. De buurvrouw die ook een beetje Bach speelt. Goed, wij doen dus ook alles van Bach, maar alleen audio dus. Maar we doen ook iets anders. We doen ook veel met de familie. Zoons, die geweldige muzikale zoons. Neven, en vooral ooms en voorvaderen. En ook van leraren en leerlingen. Tijdgenoten en ook collega's om Johann Sebastian Bach meer in zijn biotoop te kunnen zetten. Zelfs stukken van volgelingen van formaat, zoals Brahms of Mozart, die veel met zijn fuga's deed. En al die muziek in alle mogelijke bewerkingen. Om zo te zeggen van de Steinway tot de stofzuigerslang, om twee uitersten te noemen. En steeds met veel aandacht voor recente ontdekkingen en uitvoeringsaanpak. Dat betekent weinig Mengelberg en veel enkelvoudige bezetting. Vandaag beginnen we daarom met die heerlijke cd van Tragicomedia van Stephen Stubbs. Een oermuzikale groep met veel elan, die al in menige Monteverdi-opera op de plank heeft gezet. Te denken valt ook aan hun prachtige Maria Vespers in de Leidse Pieterskerk. Ze maakt een leuke cd met een selectie uit het notenbüchlein van Anna Magdalena Bach, de tweede vrouw van Bach, waarover we straks meer vertellen. Tragicomedia ziet dat als ware als de housemuziek van de familie Bach. En het geeft een soort van inkijkje wat er in huize Bach aan muziek werd gedaan. Zeg maar gewoon aan de keukentafel. Daarom begonnen zij de cd met iets voor de ochtend. Wacht auf, ruft und die Stimme. Een soort van ontbijtmuziek. U hoort de heerlijke lichte tenor van John Potter, u wellicht kent van het Hilliard Ensemble. En u hoort ook allerlei leuke tijd-eigen instrumentjes als de Tischharfe en de Spitsharfe.

U hoorde John Potter in een bewerking van Wacht auf, ruft uns die Stimme, kantate 148, in een bewerking van Tragikomedie van Stephen Stubbs. In 1722, toen Bach net een jaar getrouwd was met Anna Magdalena, Wülke heette ze eigenlijk, stelde hij een soort van boekje samen met stukken van hemzelf en tijdgenoten. Een soort van oefenboekje voor zijn vrouw Anna Magdalena. Van het eerste deeltje is helaas maar weinig bewaard gebleven. Anna Magdalena schreef wel het titelblad en nog een paar stukken erin, ook wat Franse suites. Het meeste is echter van Jan Sebastian zelf, een soort van lesboekje. In 1725, de Bachjes zijn dan al 2 jaar in de Leipzig en wonen bij de Thomasschule, kwam er een tweede boekje waarin ook stukjes van de kinderen staan, zoals van Carl Philipp Emanuel. Het is een intiem inkijkje in het dagelijks leven van muziekgezin Johann Sebastian Bach. Bach zei zelf ooit dat zijn familie allemaal rasmuzikanten waren. Het beeld van het muziekmakende gezin sprak in de romantiek al erg tot de verbeelding. Maar in 1930 kwam een boekje uit dat dat beeld nog meer romantiseerde. Die kleine chroniek der Anna Magdalena Bach. Dat zou geschreven zijn door haarzelf. Honderdduizenden werden er van gedrukt tot nu toe. Het was een slimme aanpak. In de grote leemte van het persoonlijke leven van genie Johann Sebastian Bach kwam er ineens een soort van heilige leven van de hand van zijn tweede vrouw tevoorschijn. De toen bekende feiten en documenten werden zeer handig en vakkundig verwerkt in het boekje. Naast de enorme vrijheid die de auteur zich veroorloofde om een beeld op te trekken van de ideale christelijke huisvader en echtgenoot die hij in de ogen van zijn vrouw zou kunnen zijn. Eigenlijk een gedurfde feministische manoeuvre in het door Bach zelf al bepaalde duidelijke mannenklimaat waarin de vrouw amper een rol speelde en nooit werd genoemd in biografieën en geslachtslijsten. Het boekje kunt u winnen, ja luisteraar, als u de naam van de eigenlijke auteur kent en die mailt aan bach@concertzender.nl. We gaan nu luisteren naar alle delen uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach, versie 1725.

U hoorde onder andere de aria, die later onderdeel zou worden, begin onderdeel van de Goldberg-variaties, en een bewerking voor tenor in dit geval uit kantate 82 Ich habe genug. Voor het Notenbüchlein schreef Anna Magdalena de Franse suites over, zowel in 1722 als ook weer een aantal in 1725. Zou ze die zelf al hebben kunnen spelen? Dat is toch wel redelijk moeilijk. Sebastian deed eigenlijk alles wat hij deed na zijn cantates in de educatieve sfeer. Voor zijn leerlingen, hij had er heel wat, die woonden ook bij hem in. Voor zijn zoons, die ook zijn leerling waren. En dus misschien ook wel voor zijn vrouw. U hoort nu achter elkaar de eerste drie Franse suites. En die naam Frans, en het wordt suite vooral vanwege de kende Franse indeling van delen. Allemande, courante, sarabande. Soms een air of een cavotte. En dan menu het 1 en 2 en dan een gieke ter afsluiting. Dat model komt eigenlijk iedere keer voor. En u hoort Joseph Payne op een prachtige Rückerskopie, een kopie van een oud instrument uit 1628, die bijzonder mooi klinkt.

Dat was ter afsluiting vandaag de Franse suite 1, 2 en 3, BWV 812, 813 en 814, gespeeld door Joseph Payne op een klaversymbool als een kopie van Rückers 1628. Dit was weer vandaag een aflevering van Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. U kunt altijd uw commentaar en opmerkingen mailen naar bach@concertzender.nl en u kunt ook op het internet de speellijst, de playlist van vandaag vinden. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertcenter met muziek van Doer en van Bach. Samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. Vandaag is het solistendag, de woensdag. En we gaan luisteren naar Ivo Jansen met de dubbel S. Geboren in 1963 in Venlo. Hij studeerde in Amsterdam bij Jan Wijn aan het Zweling Conservatorium en won diverse prijzen. Maakte in 1988 zijn debuut in het Concertgebouw in Amsterdam. Tussen 1994 en 2006 maakte Jansen voor zijn eigen label Void Classics opname met het complete klavierwerk van Johann Sebastian Bach. Jansen geniet verder bekendheid als speler van kamermuziek en deelde het podium met artiesten zoals saxofonist Arno Bornkamp, die u enkele weken geleden kon horen in Café Zimmerman. Maar ook met cellist Heinrich Schief, het Matanji Quartet en het Kalifax Rietquintet. En ook treedt Jansen heel vaak op met de schrijfster, dichteres Anna Enquist. Dat werk heeft geresulteerd in een aantal lezingen van Anna Enquist. En dat komt prachtig uit in het boek van haar. Dat indrukwekkende boek Contrapunt. Dat wordt afgewisseld met delen uit de Goldberg-variaties, gespeeld dus door Ivo Jansen. Het is prachtig uitgegeven als luisterboek, met dus de muziek erbij en de stem van Anna Enquist zelf, bij Roemenstein Uitgevers in Amsterdam. Vandaag kiezen wij even voor een stukje van die Goldberg-variaties, de aria die we eigenlijk al begin van de week hoorden, Ivo Jansen.

U hoorde de aria uit de Goldberg-variaties, gespeeld door Ivo Jansen op piano. Deze speelt een grote rol in het boek Contrapunt van Anne Enquist, door haar ingesproken en begeleid door delen uit de Goldberg-variaties door deze Ivo Jansen. In oktober 2009 verhuisde Ivo Jansen naar een voormalig munitieschip in het centrum van Amsterdam, aan de Witteburgergracht. Niet zomaar een aken, maar een oud munitieschip, groot dus. Vanaf de allereerste bezichtiging van deze woonboot met zijn robuuste, zeer waardige betonnen romp en zware eikenhouten opbouw was duidelijk dat hier iets bijzonders van te maken was. En al snel kreeg een avontuurlijk idee vaste vorm. Een concertzaal op het water, midden in de stad. En Ivo Jansen is goed met zijn handen, niet alleen op de piano, maar ook met hout en zaagmachine. En hij ging zelf aan de slag. U kunt het allemaal zien op zijn site. Inmiddels, bijna 5 jaar geleden, is het moment aangekomen dat de eerste concerten op de boot plaats hebben gevonden, een paar weken geleden. In een ruimte van 6 bij 12 meter. In het midden ook nog eens 6 meter hoog, met plaats voor 100 man publiek, allerlei een soort van balkon. Midden in Amsterdam, op een woonschip, Jansen Beton, muziek voor onder. Openingsconcerten hebben dus al plaatsgevonden in mei, en als u van pianomuziek houdt, of van woonboten, en liefst van allebei, kom dan een keer luisteren. De Kunst der Fuge, de climax der fuga's, de moeder aller fuga's. Bach werkte er in zijn laatste jaren aan en wou het ook uitgeven. Hij maakte het niet af. Hij is echter niet gestorven onder de laatste fuga. Dat heeft zijn zoon Carl Philipp Emanuel waarschijnlijk verklaard om de verkoop van de Kunst der Fuge te stimuleren, te romantiseren eigenlijk. De Kunst der Fuge is zo'n abstract werk dat we niet eens duidelijk weten voor welk instrument het eigenlijk geschreven is. We nemen toch wel aan voor klaverzimbel, 1 of 2, maar veel muzici nemen de vrijheid om het op hun eigen instrumenten te spelen. Voor strijkkwartet, voor orkest, voor saxofoonkwartet. Ja, dus op de vleugel is het eigenlijk tamelijk modaal. Maar Ivo Jansen, die doet het op zijn eigen overtuigende manier. Het staat als een huis, nee, als een woonboot van beton in Amsterdam. We laten nu Ivo los op de Kunst der Fuge,

U hoorde de laatste delen uit de Kunstvogue, gespeeld op piano door Ivo Jansen. Mozart was al een gevierd en beroemd muzikus toen hij in 1782 merkte dat hij toch een soort van fundament miste. Dat ging zo. Iedere zondagmiddag bezocht hij soirées bij de Nederlandse baron van Swieten, diplomaat en lijfarts van de keizer in Wenen, waar hij Weense muzici contact bracht met vooral barokmuziek. Händel en Bach. Van Händel wel oratoria, van Bach geen kerkmuziek, maar het voltempererde klavier. Van Swieten vroeg Mozart om stukken van die van Bach van het voltempererde klavier te bewerken voor strijktrio, zodat ze makkelijk op de soirées konden worden uitgevoerd. Onder andere door Van Swieten zelf en Mozart en anderen die er waren. Want die konden allemaal spelen. Een paar adagio's, je zou kunnen zeggen dat zijn echte preludes, componeerde Mozart zelf. En de fuga's, die dan steeds volgen, waren van Sebastiaan of van een van zijn zoons. We gaan hier nog een andere keer meer aandacht aan besteden, omdat we ook een aantal werken hebben van Mozart, waar als het ware die fuga's van Bach zijn geïntegreerd in zijn eigen aanpak. Nu deze zes preludes en fuga's, KV 404a, en van die adagio's, dat zijn eigenlijk de preludes, zijn alleen de eerste, de vierde en de vijfde van Mozart zelf. En ieder adagio wordt dus gevolgd door een fuga. Zie verder op de playlist. U gaat luisteren naar het Trio Phoenix op Fuga Libera.

U hoorde tot besluit van Wolfgang Amadeus Mozart, Sechs dreistimmige Preludien und Fugien, KV 404a, voor viool, altviool en cello, gespeeld door de trio Phoenix, bewerkingen van Prelude, alle fuga's van de familie Bach in deze setting, die werd gespeeld op de soirées van Baron van Swieten in Wenen. Alles is verder te vinden op de playlist van de concertzender Geen Dag Zonder Bach. En daar kunt u ook uw opmerkingen en wensen en verzoeken plaatsen. Bach, concertzender.nl. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach, samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. De volgende weken worden weer gepresenteerd door Joop van Zijl en we zijn heel blij dat hij weer terug is, want we gingen wel erg missen. Deze week is een heel gemengd type met alle soorten muziek en vandaag kiezen wij voor een programma met vooral Nederlandse solisten. Straks Janine Jansen en Friends, maar nu eerst een heel curieuze opname uit 1939 van Willem Mengelberg, die een wereldlijke kantate van Bach uitvoert. Uit datzelfde jaar 1939 hebben we de zeer beroemde opname van de Matthäus Passion van deze Mengelberg. Er zijn mensen die zich daaraan verlustigen, maar er zijn juist ook mensen die zich daar dood aan ergeren. Deze kantate is een beetje het midden. We hebben natuurlijk toch verder haast geen historische opnames van Mengelberg met Bach. En deze kantate is heel prettig om te horen. Toch moeten we ook blij zijn met die opname van die Matthäus Passion. Want het is een traditie ooit begonnen door Julius Röntgen in Amsterdam, die Nederland tot Matthäusland bij uitstek heeft gemaakt. En de mensen hebben vaak moeite met die gezwollen koren, dat pathetische en die langzame trend. Het ronkt maar los. Maar in deze kantate voor solosopraan komt geen koorzang voor en we horen een lichte en heerlijke sopraan, een zekere Toe van de Sluis, en een pittig en fris spelend concertgebouworkest. Mengelbergs tempi zijn beste pruimen. Hij zag de Matthäus Passion als een gewijde opera en voerde die uit in Wagneriaanse stijl. Maar deze kantate echter blijft een leuke ontmoeting met een groot dirigent en een onderschatte sopraan. Het schmieren, de glijtonen zijn opvallend. Dat horen we in deze dagen niet meer. Het is een bruiloftskantate. Kantate 202. En het is een heerlijke muziek. Het begin van die kantate heeft de tekst Weichet nur betrübt Schatten. Ga maar weg, droeve schaduwen, want er komt iets heerlijks aan. Een bruiloft van twee lieve mensen die van elkaar houden. Ja, ik ga trouwen met mijn lief. Dus weg die zwartheid van de eenzaamheid. De zes delen worden afgesloten met als laatste deel een heerlijke gavotte. Dat lijkt in de uitvoering van Mengelberg wel meer op de Hollandse boerendans, en die voerde hij ook graag uit, dan op lichte barokmuziek. Maar toch blijft het heerlijk. Het ontstaan van deze kantate is onbekend. Men denkt dat het vroeg is in Weimar, maar hij is zeker wel in 1730 in Leipzig uitgevoerd. Kantate BWV 202, Weichet nur betrübte Schatten, sopraan Toe van der Sluis en het Concertgebouworkest online van Willem Mengelberg.

U hoorde de kantate, de bruiloftskantate, BWV 202, Weichet nur betrübte Schatten, gezongen door de sopraan To van der Sluis met het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg, opgenomen op 17 april 1939. We gaan nu naar de huidige tijd en we luisteren naar Janine Jansen en Friends. En dat zijn Maxim Rizanov op de altviool en Torlef Tedeen op de cello. Van wie ze zegt dat ze na het met elkaar spelen van die inventionen die u gaat horen, eigenlijk familie zijn geworden. Later zou ze nog een echte familie-cd maken met haar familie, die minstens zo muzikaal is als deze jongens. En die draaien we het eind van de week. Uit dit soort samenwerking met deze ontzettend goede andere solisten is eigenlijk haar muziekfestival in Utrecht voortgekomen, wat nu net is afgesloten in het Nieuwe Vredenburg, Tivoli en in een paar Utrechtse kerken. U gaat horen de driestemmige inventionen, oftewel de symfonia's uit het Klavierbüchlein voor Willem Friedemann uit 1723. Ook dat zijn eigenlijk familiestukken. Johann Sebastian begon ze te schrijven voor onderricht aan zijn oudste zoon Willem Friedemann in 1723 in Keuthe, voor klavier. U hoort ze hier in bewerking voor strijktrio, waardoor de stemmen prachtig te volgen zijn. Heerlijke muziek. Niet te moeilijk, maar het blijft Bach. Het is nooit oppervlakkig of zomaar een muziekje.

U hoorde de Inventionen voor klavier, driestemmig, uit de klavierbuchlijn voor Willem Friedemann uit 1723, gespeeld door Janine Jansen, Thorleif Tideen, cello en Maxim Rizanov op de altviool. Dit was de uitzending voor Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wijs u nog op de playlist op de site van de Concertzender en de mogelijkheid uw reacties te mailen naar bach@concertzender.nl. Nogmaals, ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Vandaag gaan we verder met het vervolg op aflevering 184, waar we al wat stukken voor strijktrio van Mozart lieten horen. Stukken waarin hij zich oefende in het contrapunt middels fuga's van Johann Sebastian Bach uit het wohltempereerde klavier. Vandaag is de hele uitzending daaraan gewijd, aan dat omgaan van Mozart met de fuga's van Bach. We laten ook horen hoe prachtig de volwassen, maar nog leergierige Mozart die fuga-aanpak volledig geïntegreerd heeft in zijn werk. En we horen een aantal van die werken langskomen, waar dat zo geslaagd is, de Jupiter-symfonie en het Requiem. Maar nu eerst, de Academie voor Alte Muziek maakte een nieuwe, zeer boeiende cd onder de naam Adagios and Fugues after J.S. Bach. En die cd is vooral gewijd aan die bewerkingen van stukken uit het wohltempereerde klavier. Het ging namelijk zo. De Nederlandse Baron van Swieten bracht Mozart op zijn zondagse soirées in contact met barokmuziek van Händel en Bach. En Mozart dacht inderdaad dat hij toch nog wat te leren had. Hij was al beroemd, maar hij ging nog verder. En zo bewerkte hij de Messiah van Händel tot het Duitsstalige Der Messias en een aantal van die fuga's van Bach uit het wohltempereerde klavier. En die voorzag hij steeds van een prachtig preludium als een langzame inleiding. Dus, voordat de fuga kwam, kwam eerst een adagio van Mozart en dan de bewerking van een fuga van Bach. U hoort nu eerst de prelude aan fuga in D, Kugel 405, en dat is naar BWV 877 en 867. U hoort de Academie voor Alte Muziek Berlin.

U hoorde Prelude en Fuga in D-klein, kuchel 405, naar stukken uit het Wolfgang Tabrit Klavier van Bach, 867, gespeeld door de Academie für Alte Musik Berlin. In hetzelfde principe van Preludium, langzaam en Fuga meestal snel, maar dan op twee fortepiano's. Eerst echt Mozart in het eerste langzame stuk en dan in de Fuga, ja, daar herkennen we meteen de hand van die andere meester, Johann Sebastian Bach. Prachtig zoals hier deze twee genieën elkaar ontmoeten. En in die Fuga, op die pianofortes, herkent u misschien al het stuk dat later Mozart zag gebruiken in zijn beroemde Adagio en Fuga in C-klein, kuchel 546. En aansluitend op dat stuk met de pianofortes hoort u dat ook spelen. Dit stuk, dat beroemde Adagio en Fuga in C-klein, is een zeer smartelijk en dramatisch stuk, wat eigenlijk al vooruitloopt op de fuga's van het Requiem. Het was mijn moeders voorkeur op haar begrafenis om dit te laten spelen. En we gebruikten een opname van het Amadeus Quartet. Prachtig. Hier hoort u nu een prachtige uitvoering op tijd-eigen instrumenten door de Academie für Alte Musik Berlin.

U hoorde Vivaldi's Magnificat, RV 611, door Deborah York, sopraan Sara Mingardo Alt, het Cor Academia en Rinaldo Alessandrini als dirigent van zijn Concerto Italiano. En hier horen we deze Rinaldo Alessandrini, die helaas te weinig in Nederland komt, op het klaversymbool, namelijk in het klaversymbooldeel, in Allegro van de zesde sonate in G groot voor viool en klaversymbool.

U hoorde een allegro uit de zesde sonate voor viool en klaviercimbal in G groot van Bach. En dat werd gespeeld door Rinaldo Alessandrini of klaviercimbal. Behalve het eerste Brandenburgse concert zijn de Brandenburgse concerten vooral Italiaans van sfeer. En we gaan nu luisteren naar hoe Rinaldo Alessandrini uit zijn dak gaat in het beroemde vijfde concert. Eigenlijk de uitvinding van het klavierconcert. Hij doet dat ook weer met zijn Concerto Italiano.

U hoorde het vijfde Brandenburgsconcert BBV 1050, gespeeld door Rinaldo Alessandrini en zijn Concerto Italiano. En tot slot gaan we Rinaldo nog horen in dat heerlijke presto uit nummer 4 van de Brandenburgsconcerten. En hier is hij dirigenza en met twee blokfluiten in echo en een virtuose vioolpartij. Wilt u meer over Rinaldo Alessandrini weten of ook zien? Op YouTube staat een hele leuke documentaire over hem. En u krijgt tot slot het presto dus uit het Brandenburgsconcert nummer 4.

Dat was tot slot uit het presto van het Ballenbus Concert nummer 4. Rinaldo Alessandrini, dirigent van Concerto Italiano. Dit was Geen Dag Zonder Bach van de woensdag. Het solistenportret gewijd aan Rinaldo Alessandrini. En wij gaan morgen weer door. En wij danken u voor uw aandacht. En misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. U luistert weer naar Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van Door en Van Bach. Gepresenteerd en samengesteld door Govert-Jan Bach. Volgende week komt Joop vanzelf weer inspreken en we zijn heel blij dat hij weer terugkomt. Vandaag, ja, er worden fouten gemaakt en daar val ik niet buiten. Ik had voor aflevering 91 de prachtige kantate Bericht in Hungrigen Dein Brood geselecteerd. Maar ik had het treknummer verkeerd opgegeven. Daardoor viel dat bijzondere beginkoor helemaal weg. En daarover ging nou juist mijn verhaal. Dat gaan we vandaag goed maken. We hebben te maken met een kantate van 23 juni 1726, waarin Bach een heel bijbelstuk, namelijk Jesaja 58, versen 7 tot 8, heeft getoondzet. En in het beginkoor gaat het om naastliefde, die zich ook sociaal moet uiten. Een interessante tekst, ook heel actueel nog. Vertaald, Brieg den Hungrigen dein Brood, wordt het als volgt. Deel je brood met wie honger lijdt. Haal armen en daklozen in huis. Geef kleren aan wie naakt is. Onttrek je niet aan de zorg voor je naaste. Dan zul je stralen als de morgenzon. Bij ziekte zul je snel herstellen. Je goede werken zullen voor je uitgaan. En ik zal je dekken in de rug met al mijn majesteit. Nou, dat is echt zo'n tekst waar Bach ook die opleving in dat tweede deel, dat ga je ook allemaal horen. En steeds waar Bach zo'n indringende bijbelteksten tot zijn beschikking heeft, biedt hij meestal de allermooiste muziek. En dat is ook vaak het geval met de vroege cantates. Vaak zijn dat alleen bijbelteksten. Want later in Leipzig komt daar juist veel poëzie voor in de plaats. Mensen waarderen dat vaak wat minder, maar de muziek uit die Leipziger tijd is ook prachtig. Maar dit beginkoor, dat stuwt je op. En je krijgt eigenlijk de neiging je portemonnee te trekken door iets op Giro 555 over te maken. Om eens een zielig iemand op te bellen die je steeds vergat. Je kunt je nauwelijks onttrekken aan de werking van deze muziek. Maarten Hart zegt het als volgt. Aangrijpend beginkoor dat dagelijks zou moeten opklinken in gelegenheden waar veel geld verdiend wordt. Banken en beurzen. Ja, als je die tekst in het Duits leest, dan hoor je al de musicaliteit die erin zit. En dat komt door de vertaling van Luther. Brieg den Hungrigen dein Brood. Daar zit al een cadans in. En dat gaan we terug horen. Twee dingen vallen op in het beginkoor. De korte stootjes in de blazers vooral. En dat zijn gebroken akkoorden die aangeven het breken van het brood. In stukjes. En de prominente rol van de blokfluiten. En dat valt ook onder het beslag van de retorica. De blokfluit, de flauto dolce, is de fluit van de armen, de non-haves, de have-nots. De traverso, het nieuwe fluitinstrument, dat was het instrument van de rijken, van de koningen. Denk maar Frederik de Grote. We gaan luisteren naar een uitvoering door Sir John Eliot Gardiner en zijn Montferrat Choir en de English Baroque Soloist. Cantate 39, Brieg den Hungrigen dein Brood.

U hoorde kantate 39, Brieg den Hungrigen dein Brood, voor de eerste zondag na Trinitatis, gezongen door Ilin Kies, sopraan, Wilke te Brummelstoete, alt, Paul Eckner, tenor en Dietrich Henschel, bas. Samen met het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists, onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Een stap in een andere richting. Niet meer die tedere blokfluit, maar een houtblazer van grote zwaarte en diepte, de fagot. De fagot speelt vaak een belangrijke rol in het basso continuo, de doorgaande basbegeleiding. In de passionen kunt u ze horen, vaak in cantates. In de laatste versie van de Johannes Passion, 1749, schrijft Bach zelfs een bassono grosso voor, een contrafagot. Die is wel 2 meter lang. Als je een hedendaags instrument zou inzetten in de Johannes Passion, dan krijg je wandverhoudingen. Maar als je zo'n mooie barokfagot gebruikt, dan geeft dat een prachtig diepte-effect. Het lijkt een beetje op een lage mannenstem. Maar het is voor organist Bach natuurlijk verbonden met de lage orgelklanken. We gaan nu luisteren naar een bewerking van een bewerking van een bewerking van stukken van Bach tot een heel lief, leuk concert. Samengesteld uit al die andere stukken. Maar geweldig gespeeld door fagotist Sergio Azzoloni. Dat zijn de Italianen die vandaag met de Nederlanders in deze week de muziek maken in dit programma. Heel veel instrumentale muziek van Bach is zoek geraakt. En daarom melken veel instrumentalisten die concerten, waar Bach zelf ook allerlei bewerkingen van maakte, uit voor hun eigen instrument. Ach ja, hoeveel verlangen er niet naar het concert van Beethoven voor hobo? Dat is nooit gekomen. En hoe is het met Mozart? Ja, die schreef in ieder geval nog een fagotconcert. Heerlijke muziek, toen hij jong was. En ja, heel begrijpelijk dat deze hoboïsten en fagotisten die muziek bewerken. Dus het wordt genieten van Sergio Azzoloni en zijn enthousiaste Potsdammers. Feest der herkenning, het laatste deel, kent u zeker wel. Het fagotconcert, een reconstructie van BWV 169, 49 en 1053... door Sergio Azzoloni en zijn Kammeracademie Potsdam.

U hoorde het fagotconcert als reconstructie van de speler, de fagotist Sergio Azzoloni, naar BWV 169, 49 en 1053. Er zijn Bach-trompetisten die de hele wereld afreizen om die hele moeilijke solo's voor Bach-trompetjes te spelen voor het Weiners Oratorium en de Hoge Messen en ook andere Bach-muziek. Freelance fagotisten hebben daar ook zoiets in, namelijk een aria uit de Hoge Messen. De aria Conium tu solo sanctus, waar ze eigenlijk onmisbaar zijn. En dat zijn heerlijke snabbels voor ze. Je hoort de bas die deze aria met koninklijke allure moet zingen, de woorden uitspreken: Conium tu solo sanctus, omdat gij alleen God zijt. En daarin speelt de hoorn, het koninklijk instrument, bij uitstek een grote rol. De heren van de adel gingen altijd jagen, die herrliche muntere jagd. Maar in diezelfde aria spelen, naast de hoorn, ook de twee fagotten een minstens zo belangrijke rol. Let op, er zijn geen strijkers. De aria, die eigenlijk een Polonaise is, is duidelijk geschreven voor de nieuwe koning van Polen. Daar had Bach het ook aan geadresseerd, die Hoge Messe, eerste deel uit 1733. En dat stuk van die bas gaat over in een attacca in het uitzinnige slotkoor van die mis. Het vijfstemmige Cum Sancto Spiritu. Je zou in een spirituele roes kunnen komen als u daar flink naar luistert. U hoort Frans Brugge met zijn troep.

U hoorde de bassolo uit de Hohe Messe 1733, Quorum tu solo sanctus, afgesloten met het Cum sancto spiritu voor het vijfstemmige koor. Het werd gezongen door Harry van den Kamp met het Nederlands Kamerkoor en natuurlijk het concert van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Tot slot van deze uitzending nog zo'n pareltje. Een adagio gereconstrueerd door meneer Azzoloni voor hobo en vooral fagot.

0: Dat was een adagio gereconstrueerd naar BWV 42 door Sergio Azzaloni, Fagot en zijn Kammeracademie Potsdam. Dit was de uitzending voor vandaag, Geen Dag Zonder Bach. U kunt alles nakijken op de playlist van de Concertzender en u kunt ook mailen met uw reacties op bach@concertzender.nl. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.
1: Dit programma...

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Dit is het programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de presentator. En deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Een bijzondere week wordt dit, want in september breekt er een heuse Bachkoorts uit. En we gaan er allemaal aandacht aan besteden. Het kan namelijk niet op, want in Dordrecht vindt van 19 tot 28 september een heel Bachfestival plaats van ongekende kwaliteit en innovatie. Musica Amphion verzorgt weer een Bach contextueel. Door heel Nederland en de Nederlandse Bachvereniging heeft evenzo een tournee deze maand onder de titel Meine Freundin, du bist schön. En er is nog veel meer. Kijkt u maar eens even op de Bachpagina op internet. De Bachpagina dus. Nu eerst, in plaats van woensdag, vast een klein solistenportret van Angela Hewitt. Aanleiding is dat ze op woensdag 17 september de hele Kunstigvoerge op piano speelt in het Muziekgebouw aan het IJ, Amsterdam dus. Een uitzonderlijk concert dat, naar ons weten, uitverkocht is, maar u kunt het altijd even proberen. Als dit later dan nog eens op cd komt, en dat ligt in de lijn der verwachting, dan zullen we een uitzending aan haar hele Bach-oeuvre wijden. Maar misschien zendt Radio 4 dat uit het Muziekgebouw aan het IJ nog wel uit. Dat is inmiddels een mijlpaal. Na Glenn Gould heeft Canada weer een uitmuntend Bach-pianist. En daarom vandaag een uur lang van die heerlijke bewerkingen van alle mogelijke Bach-stukken. De meeste origineel voor orgel, maar ook van cantates, sonates, symfonia's, etc. Meezingers, maar ook forse stukken als de Passacaglia, bewerkingen door Wilhelm Kempf, de Myra Hess en haarzelf, Angela Hewitt dus. Voor de klaversimbeliefhebbers maken we dat de rest van de week wel weer helemaal goed. De eerste serie nu door deze oermuzikale Angela Hewitt, Sinfonia BWV 29, Siciliano BWV 1031, Nunkom der Heiden Heiland BWV 659, Wacht het af, ruft uns die Stimme, Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639, en dat is ook gebruikt aan het slot van de film Ida, en Sheep May Safely Graze.

Wel, dat was dan de pianiste Angela Hewitt uit Canada met hele mooie werken van Johann Sebastian Bach. Pièce de Résistance is de Passacaglia in C klein. Dit ongelooflijke jeugdwerk, echt voor orgel geschreven, spreidt de gravitas, die moeilijk te vertalen ernst die we steeds weer terugvinden in Bachs muziek, zo mooi tentooi. Het is daarom nog niet zwaar, zoals Schubert of Mahler soms, maar wel zo indringend. Altijd vrucht van een strijd die gewonnen wordt. Het gaat over de essentie van het leven. Die doorgaande baslijn, de ostinato, onderbouwt en beheerst het hele muziekbouwwerk. We kunnen hier een proef horen van hoe Angela Hewitt die kunst zal gaan uitvoeren. Dat is, als het ware, de Passacaglia in het kwadraat. Ze voerde al meermalen het hele wohltemperierte klavier uit, in een paar dagen en uit haar hoofd. Dat vindt ze van belang, om een werk goed te doorgronden. Heel anders dan Swjatoslaw Richter, die de muziek gewoon voor zijn neus zette, want hij wou geen stress meer om uit het hoofd te moeten spelen. En tenslotte wordt op het Bachfestival Dordrecht de Passacaglia in de nacht van het clavichord op een clavichord met pedaal uitgevoerd. Maar hier dus op piano, met gewoon pianopedaal.

De Passa Calia in C klein BWV 529. En trouwens, wanneer u precies wil weten wat er allemaal gespeeld wordt hier door Angela Hewitt, kijkt u dan op onze playlist, concertzender.nl. En tenslotte van die heerlijke meezingers zoals Jesu Joy of Man's Desiring, Herzlich tut mich verlangen, Meine Seele erhebt den Herrn en Die Seele ruht in Jesu Händen. Tenslotte, alle mensen müssen sterben.